0: bij jou thuis, zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ah! Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Dorald Negens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
7: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
6: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
8: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
6: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
11: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
12: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
13: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
12: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
11: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
14: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
15: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending: is er een wetsvoorstel tegen de armoedeval van Katwijk? Praten we met trainer van Rijnsburgse Boys over de vechtpartijen die steeds vaker lijken te komen? Is er een speciale dag geweest waarbij mensen gratis naar de tandarts konden? En is de zomer officieel afgelopen en gingen wij de straat op om mensen te vragen hoe ze erop terugkijken? Maar eerst het nieuws.
14: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
15: De VVD Lisse heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de toekomst van het politiebureau in Lisse. Aanleiding zijn berichten dat het teambureau vanaf maart 2027 mogelijk een kleiner steunpunt wordt, terwijl het nieuwe teambureau in Katwijk komt. De partij heeft gevraagd of die informatie klopt en wat de gevolgen zijn voor de lokale politiezorg. Ook wil de VVD weten welke stappen de burgemeester heeft gezet om het huidige teambureau te behouden. Jantje Beton en de stichting Het Gehandicapte Kind hebben gemeenten en organisaties opgeroepen meer inclusieve speelplekken te realiseren. De Bollenstreek heeft er tot nu toe 3 gekregen in Sassenheim, Noordwijkerhout en Hillegom. Volgens de organisaties zijn 9 van de 10 bestaande speelplekken onvoldoende toegankelijk voor kinderen met een handicap. Inmiddels hebben 200 Nederlandse gemeentes minstens 1 inclusieve samenspeelplek en initiatiefnemers hebben via het Samenspeelfonds ondersteuning kunnen krijgen. Voetbalvereniging Valken 68 heeft

0: Sommige mensen die meer gaan werken, gaan minder verdienen. Toeslagen die wegvallen zijn vaak hoger dan het extra geld dat verdiend wordt met extra werk. Ook wel armoedeval genoemd. In Katwijk is wethouder Matthijs van Tijl van de partij Pro met een voorstel gekomen om daar wat aan te doen. Verslaggever Stijn Zandbergen sprak met hem.
1: Ja, we zien eigenlijk dat veel mensen, als je net iets meer gaat werken, en daarvoor krijg je toeslagen, dat als je iets meer gaat werken, dat die toeslagen dan vaak wegvallen. Dan heb ik over landelijke zorgtoeslag of huurtoeslag. En wij willen eigenlijk als gemeente gaan kijken hoe we dat wat kunnen opvangen. En dat kan niet vaak volledig, maar wij kunnen wel kijken van of we een deel daarvan kunnen opvangen. En tot nu toe zijn onze regelingen, onze gemeenteregelingen, vaak tot 130% van het sociaal minimum. En wat we gaan toevoegen is dat mensen straks tot 140% van het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op de helft van de regelingen. Waarmee we dus wat die armoede wel wat kunnen opvangen.
2: Dus als mensen iets meer gaan werken, dan vallen ze niet gelijk terug in inkomen. Dat is eigenlijk het idee.
1: Precies, dat is exact het idee. En dat vinden we belangrijk als gemeente, omdat we zien dat mensen steeds meer ook in de problemen komen. We zien stijgende prijzen overal in Nederland. En ja, daarom denken we ook van hoe kunnen we als gemeente daar wat meer in ondersteunen. We kunnen niet alles opvangen daarin, maar je kunt wel kijken van hey, hoe kun je nou net dat kleine stukje daarin bijdragen.
2: Want welke toeslagen of regelingen die wegvallen voor mensen gaan jullie dan toch een beetje vergoeden?
1: Ja, nou, je hebt natuurlijk de landelijke huurtoeslag, woontoeslag. Dat is de huurtoeslag, sorry. Huurtoeslag, zorgtoeslag heb je. Daar kunnen wij niets aan doen. Dus dat zijn echt landelijke regelingen. Maar we hebben lokaal onze doe-mee-regeling voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving, om daar dingen voor te kunnen doen. We hebben Stichting Leergeld voor kinderen om eigenlijk ja, op school schoolspullen te kunnen kopen. We hebben onze gemeentepolis voor mensen om een zorgverzekering te hebben. En dat zijn de regelingen die we dus breder beschikbaar gaan maken voor mensen tot 140% van het sociaal minimum. Dat ze dan de helft van de vergoeding krijgen die mensen tot 130% krijgen.
2: En hoeveel inwoners in de gemeente Katwijk gaan hiervan profiteren?
1: Nou, tot nu toe is onze totale doelgroep voor de regelingen is 2800 huishoudens. En met deze uitbreiding kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat we tot 3300 huishoudens, dus een uitbreiding van 500 mensen, hier ook aanspraak op kunnen maken. Ja.
2: En hoeveel mensen daarvan die er nu al aanspraak op maken, maken er ook echt aanspraak van?
1: Ja, dat valt best wel tegen, vind ik. Dus ik zou ook echt een oproep willen doen. Als je er aanspraak op kan maken, doe het. Want we zien nu bijvoorbeeld bij onze doe-mee-regeling dat slechts ongeveer 23% tot 24% van de mensen die er dus aanspraak op kan maken, dat ook daadwerkelijk doet. Dus ja, ik hoop ook echt dat we dat kunnen verhogen. Dus dat we het meer bekend kunnen maken. Want als je er aanspraak op kan maken, gebruik het alsjeblieft.
2: Waar moeten mensen dan zijn als ze er toch benieuwd zijn of ze er aanspraak op maken?
1: Je kan gewoon hier bij de gemeente kan je navraag gaan doen, maar we spreiden het ook op andere plekken. Dus je kan het online zien, maar ook bijvoorbeeld bij de voedselbank, bij de voorraadkast, bij Grip op de Knip, Samen Katwijk, al die partners, daar hebben we de informatie ook liggen.

0: Voor de vierde keer dit seizoen wordt een wedstrijd van Rijnsburgse Boys overschaduwd door onregelheden met supporters van de club. Na de wedstrijd tegen IJsmeervogels zaterdagmiddag brak er een vechtpartij uit, liep een persoon een hoofdwond op en raakte meerdere auto's beschadigd. U hoort hoofdtrainer René van der Kooi.
1: Ja, nou, ik krijg dat helemaal niet mee. Dan hoor ik weer dat Spakenburg supporters verhaal kwamen halen. Ik merkte aan mezelf dat ik er een beetje, ik zeg niet verdrietig van werd, maar het ontneemt wel een beetje bepaalde plezier. En dan helpt de stad natuurlijk ook niet, maar wordt er gewoon schuitziek.
2: Ja, want ik zie ook die kant op kijken, lopen, zuchten. Van, ja, het is de Treffers uit, Kozakken Boys uit, na Quick Boys gebeurd, nu weer bij IJsselmeervogels. Je wordt er toch schuitziek van?
1: Laten we gewoon eerlijk zijn. En nou ga ik voor het eerst iets zeggen, denk ik, dat ik misschien mijn eigen club een beetje naar beneden haal. Als je godverdomme nog weet wie het zijn, hè, en het zijn er echt niet zoveel, dan ga je er gewoon wat mee doen. En dan is het gewoon op zout, op donder en nooit meer een sportpark op. En volgens mij, als we iedere keer maar weer gaan hopen dat het vanzelf goed komt, gaat echt nergens over. Dus ik vind echt, en dan geven wij het alleen aan ons, want ik denk dat dat voor heel veel andere clubs ook zo geldt. Het zijn er 20, het zijn er 15, het zijn er misschien. Er staan heel veel goede gasten tussen. Gooit die 15 of 20 er gewoon uit, klaar. En we weten in zo'n klein dorpje echt wel wie het zijn.
2: Is het als trainer van de club niet verschrikkelijk vermoeiend? Ja, je zegt het al, maar als je dit nu 4 keer op rij hebt, en is het dan niet zo dat je als trainer ook een keertje denkt van, ja, weet je, fuck it, ik ben er klaar mee en ik ga het ergens anders op zoeken?
1: Nee, want je zou bijna zeggen, na 3-0 en dan dit. Ik ben het wel met je eens, hoor. Ik ben het wel zat, maar iedereen is het zat, weet je. Dus het geldt niet voor mij alleen natuurlijk. Het is gewoon, ik vind dat ik hier met mijn billen bloot zou moeten eventueel over de wedstrijd wel of niet. En niet over dit. Maar ik vind echt dat we met z'n allen moeten beseffen dat het is collectief wat we moeten doen. En als ik opstap of als ik zeg ik doe het niet meer, dan heeft toch allemaal geen zin. Je moet collectief wat doen. En dan weet ik zeker dat we er wat mee kunnen. Want dit is, dit wordt lastig.
2: Het leidt dan toch ook weer een beetje af van de wedstrijd. Wat maak jij van de wedstrijd? Want het gaat in principe 80 minuten lang, goed is overdreven, maar prima. En dan krijg je in de laatste 10 minuten van de wedstrijd weer 3 doelpunten tegen.
1: Yo, die tweede en derde, dat kan ik dan nog wel accepteren. Die eerste kan ik niet accepteren. Vanaf 5 meter inkoppen vind ik kut. Maar ik vind ook als je dominant aan de bal bent, en dat ben je, dan moet je ook slimmer zijn om ze kapot te spelen. We hebben wel veel meer kansen gehad. We waren ook veel beter. Krijg je weer hetzelfde verhaal. Ik hoor heel vaak dat mijn team voetbalt altijd goed. Mooi. Uiteindelijk vind ik wel dat we aan de bal geen slimme dingen hebben gedaan om nog meer kansen te creëren. En dat betekent dat je nog vaker van links en rechts moet spelen. Nog langer hun moet lokken, uit moet stappen en dan pas je ruimte moet pakken. Nu doen we dat steeds veel te snel. Raken we hem toch weer kwijt. Moeten weer op de omschakeling. We hebben hem wel weer snel. Maar ik moet eerlijk zeggen, in de 80ste minuut op een gegeven moment kwamen zij helemaal niet meer in de 16. En toen dacht ik gewoon, nou, deze wedstrijd ga je in ieder geval nooit meer verliezen. En verdomd, uit een dode spelmoment is het 1-0. Ja, dat we dan er alles opengooien en het wordt 3-0, dat is prima. Maar het kan gewoon niet. Punt.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Twee auto's zijn dinsdagochtend op de N206 bij Noordwijk betrokken geraakt bij een kopstaartbotsing. Het ongeluk heeft kort voor 9 uur plaatsgevonden op de rijbaan richting Katwijk. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden gecontroleerd, maar niemand heeft voor behandeling naar het ziekenhuis gehoeven. Eén auto is toten losgeraakt en beide voertuigen zijn afgesleept. Door het ongeval heeft zich richting Katwijk een file gevormd. De oorzaak van de botsing is niet bekend geworden. Niels Onderwater heeft vanuit Lisse 60 kilometer door de ringvaart rond de Haarlemmermeer gezwommen en daarmee €11.000 opgehaald. Hij heeft 25 uur over de tocht gedaan en het geld ingezameld voor Prinses Maxima Centrum via de Maarten van der Weijden Foundation. Vooral tijdens de nacht heeft Onderwater veel last gehad van de kou. Met zijn opbrengst heeft hij zijn voorafgestelde doel van €10.000 ruim overschreden. De ontwikkeling van de eerste wijk van Valkenhorst in Katwijk is gestart met de onthulling van het bouwbord van de Liemersbuurt. Gemeente Katwijk, PPD en Rijksvastgoedbedrijf hebben daarmee het startsein gegeven voor een buurt met 700 woningen, waarvan ruim 80% betaalbare koop of huur wordt. De wijk heeft een duurzaam warmtesysteem, opvang van regenwater en veel ruimte voor natuur en water gekregen. Uiteindelijk moeten in heel Valkenhorst 5600 woningen komen.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen. Het weer, vanochtend veel zon en het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Later meer bewolking en vanavond buien.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is nog niet zoveel aan de hand op de wegen. Op de A20 naar Gouda staat wel file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. En het rijdt her en der langzaam op de A4. Je hebt een paar minuten vertraging in beide richtingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint droog en vrij zonnig. Er trekken enkele velden met hoge bewolking over. De temperatuur loopt in de ochtend snel op van ongeveer 16 tot 19 graden naar rond 20 graden. In de middag wordt het ongeveer 22 tot 24 graden. Eerst nog flink wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk toe. De wind waait matig uit het zuiden. In de avond raakt het verder bewolkt. De kans op enkele lichte buien neemt toe, vooral later op de avond. De temperatuur daalt naar ongeveer 18 tot 19 graden.

0: tandartsen in Katwijk hebben op Tandartsdag mensen met een laag inkomen gratis behandeld. De tandartsen gingen vrijwillig aan de slag, terwijl de gemeente de spullen betaalde. Tandarts Suzanne René was een van hen en zij vertelt hoe populair het was.
1: De aanmeldingen waren best wel hoog. We zijn op een gegeven moment is de aanmeldoptie stopgezet omdat er te veel aanmeldingen waren. Maar we konden 21 mensen helpen die dag. Waren met drie tandartsstoelen. We hebben dus ook 21 mensen kunnen helpen. Ja.
2: En wat zijn jullie tegengekomen met klachten, et cetera?
1: Veel afgebroken tanden, afgebroken kiezen. Die dan zo afgebroken zijn dat mensen zenuwpijn ervaren. Dat mensen 's nachts wakker liggen van pijn. En dat moeten we oplossen en dat kan ook. Dus dat hebben we gedaan. Ja. En heel veel tandvleesproblemen ook. Dus onze mondgenist heeft ook heel veel werk verzet om ontstoken tandvlees te behandelen. Ja.
2: En iedereen is weer weggelopen met een stralende glimlach?
1: Wel iedereen was erg opgelucht en heel dankbaar. Het gaf mensen ook weer een beetje hoop in de mensheid dat er ook goede dingen weer gebeuren in deze tijden waar het niet altijd heel erg fijn is. Ja. Ja.
2: En als er zoveel aanmeldingen zijn, dan is het dus best wel een probleem.
1: Dat blijkt. Ja, en dat was ook wel iets wat we eigenlijk wel wisten. Maar je kan niet altijd alles oplossen, dus je moet ergens beginnen. Maar ik denk dat er zeker nog wel ruimte is voor verbetering in de toekomst. Ja.
2: En wat voor verhalen hoorde je dan van de mensen die langskwamen? Waarom mijden ze de tandarts?
1: Voornamelijk financieel gezien, maar ook schaamte. Mensen vinden het toch lastig als ze bij een tandarts komen en er is heel erg veel achterstand eigenlijk. Mensen schamen zich, vinden dat niet zo prettig. En dan zie je toch dat ze de zorg gaan mijden. Bijvoorbeeld was ook een meneer die had een eigen bedrijf, maar door een hernia kon hij dat werk niet meer uitvoeren en is zo toch eigenlijk een beetje onderop geraakt. En die meneer had wel hulp nodig. Dus dat was fijn om te doen. Ja.
2: Komt er een vervolg?
1: Dat hoop ik wel. Dat is wel de intentie. We moeten nog even beraden over welke termijn. Dat ga ik samen met de gemeente overleggen. Maar als het aan ons ligt, komt er zeker een vervolg. Ja.

0: dit mooie weer zou je bijna vergeten, maar de zomer is echt voorbij. Verslaggever Bode Mare ging de straten van Noordwijk op om mensen over hun zomer te vragen.
1: Wat is nou de meest verkochte smaak deze zomer?
2: Dat is citroen en aardbei.
1: Het was warm zat in Nederland. Hoe hebben jullie de warmte ervaren?
3: Ja, nee, het is wennen. In het begin moet je echt even wennen. En als je helemaal aan gewend bent, dan gaat het wel.
1: En hoe was dat voor u?
4: Veel te heet.
1: Ja, voor u was het veel te warm?
4: Heel te heet. Ik heb de hele zomer zoveel mogelijk binnen gezeten.
1: Wat hebben jullie zowel gedaan?
5: Weinig, want wij werken niet meer. Veel luieren.
6: Nou, geweldig. Ja, kan niet beter.
7: Ja, nou ja, dat was natuurlijk een week van ongeveer 38, 40 graden. Dus dat vonden we wel een beetje erg warm.
8: Ik ben nu over de 80, dat doe je niet zoveel meer.
1: U merkt ook een verschil in klanten, hoeveelheid klanten hier?
9: Dat wel, ja. Wanneer het lang mooi weer is, dan trekken er toch wel meer mensen deze kant op.
2: De zomer was geweldig. Het was prachtig weer.
1: En hoe was dat voor de ijskar?
2: Die heeft het goed uitgehouden, ja, absoluut. Veel vriezers hadden problemen, maar mijn vriezer hield het tot min 20 uit.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
5: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
4: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
6: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
4: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land komt de spits steeds verder op gang. Het is onder meer druk op de A12 van Den Haag naar Utrecht, want bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Gouwen kost het je een kwartier extra en de linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A16 veroorzaakt vertraging van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum doe je er 20 minuten langer over. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder staan er wat kortere dagelijkse files, onder meer op de A4 en de A20. Op die A20 heb je nu richting Hoek van Holland de meeste vertraging. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Dat is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
12: I'm
9: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
12: Welkom bij Nieuwsboulevard met vandaag in de uitzending. Is er een wetsvoorstel tegen de armoedeval van Katwijk? Praten we met trainer van Rijnsburgse Boys over de vechtpartijen die steeds vaker lijken te komen? Is er een speciale dag geweest waarbij mensen gratis naar de tandarts konden? En is de zomer officieel afgelopen en gingen wij de straat op om mensen te vragen hoe ze erop terugkijken? Maar eerst het nieuws.
9: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
12: De VVD Lisse heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de toekomst van het politiebureau in Lisse. Aanleiding zijn berichten dat het teambureau vanaf maart 2027 mogelijk een kleiner steunpunt wordt, terwijl het nieuwe teambureau in Katwijk komt. De partij heeft gevraagd of die informatie klopt en wat de gevolgen zijn voor de lokale politiezorg. Ook wil de VVD weten welke stappen de burgemeester heeft gezet om het huidige teambureau te behouden. Jantje Beton en de stichting Het Gehandicapte Kind hebben gemeenten en organisaties opgeroepen meer inclusieve speelplekken te realiseren. De Bollestreek heeft er tot nu toe 3 gekregen in Sassenheim, Noordwijkerhout en Hillegom. Volgens de organisaties zijn 9 van de 10 bestaande speelplekken onvoldoende toegankelijk voor kinderen met een handicap. Inmiddels hebben 200 Nederlandse gemeentes minstens 1 inclusieve samenspeelplek en initiatiefnemers hebben via het Samenspeelfonds ondersteuning kunnen krijgen. Voetbalvereniging Valken 68 heeft aangifte gedaan nadat op zondag 20 september zo'n 100 tot 150 mensen zonder toestemming sportparken Duivrak in Valkenburg hebben betreden. Volgens de club is het hek opengeknipt en hebben de aanwezigen op het veld gevoetbald en fakkels afgestoken, waardoor schade is ontstaan. Ook is veel afval achtergelaten. Vrijwilligers hebben de groep uiteindelijk weggestuurd en de vereniging heeft namen en camerabeelden voor politieonderzoek beschikbaar.

0: Sommige mensen die meer gaan werken, gaan minder verdienen. Toeslagen die wegvallen zijn vaak hoger dan het extra geld dat verdiend wordt met extra werk. Ook wel armoedeval genoemd. In Katwijk is wethouder Matthijs van Tijl van de partij PRO met een voorstel gekomen om daar wat aan te doen. Verslaggever Stijn Zandbergen sprak met hem.
1: Ja, we zien eigenlijk dat veel mensen, als je net iets meer gaat werken, en daarvoor krijg je toeslagen, dat als je iets meer gaat werken, dat die toeslagen dan vaak wegvallen. Dan heb ik over landelijke zorgtoeslag of huurtoeslag. En wij willen eigenlijk als gemeente gaan kijken hoe we dat wat kunnen opvangen. En dat kan niet vaak volledig, maar wij kunnen wel kijken van of we een deel daarvan kunnen opvangen. En tot nu toe zijn onze regelingen, onze gemeenteregelingen, vaak tot 130% van het sociaal minimum. En wat we gaan toevoegen is dat mensen straks tot 140% van het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op de helft van de regelingen. Waarmee we dus wat die armoede wel wat kunnen opvangen.
2: Dus als mensen iets meer gaan werken, dan vallen ze niet gelijk terug in inkomen. Dat is eigenlijk het idee.
1: Precies, dat is exact het idee. En dat vinden we belangrijk als gemeente, omdat we zien dat mensen steeds meer ook in de problemen komen. We zien stijgende prijzen overal in Nederland. En ja, daarom denken we ook van hoe kunnen we als gemeente daar wat meer in ondersteunen. We kunnen niet alles opvangen daarin, maar je kunt wel kijken van hey, hoe kun je nou net dat kleine stukje daarin bijdragen.
2: Want welke toeslagen of regelingen die wegvallen voor mensen gaan jullie dan toch een beetje vergoeden?
1: Ja, nou, je hebt natuurlijk de landelijke huurtoeslag, woontoeslag. Dat is de huurtoeslag, sorry. Huurtoeslag, zorgtoeslag heb je. Daar kunnen wij niets aan doen. Dus dat zijn echt landelijke regelingen. Maar we hebben lokaal onze doe-mee-regeling voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving, om daar dingen voor te kunnen doen. We hebben Stichting Leergeld voor kinderen om eigenlijk ja, op schoolspullen te kunnen kopen. We hebben onze gemeentepolis voor mensen om een zorgverzekering te hebben. En dat zijn de regelingen die we dus breder beschikbaar gaan maken voor mensen tot 140% van het sociaal minimum. Dat ze dan de helft van de vergoeding krijgen die mensen tot 130% krijgen.
2: En hoeveel inwoners in de gemeente Katwijk gaan hiervan profiteren?
1: Nou, tot nu toe is onze totale doelgroep voor de regeling is 2800 huishoudens. En met deze uitbreiding kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat we tot 3300 huishoudens, dus een uitbreiding van 500 mensen, hier ook aanspraak op kunnen maken. Ja.
2: En hoeveel mensen daarvan, die er nu al aanspraak op maken, maken er ook echt aanspraak van?
1: Ja, dat valt best wel tegen, vind ik. Dus ik zou ook echt een oproep willen doen. Als je er aanspraak op kan maken, doe het. Want we zien nu bijvoorbeeld bij onze doe-mee-regeling dat slechts ongeveer 23 tot 24% van de mensen die er dus aanspraak

0: op kan maken, dat ook daadwerkelijk doet. Dus ja, ik hoop ook echt dat we dat kunnen verhogen. Dus dat we het meer bekend kunnen maken. Want als je er aanspraak op kan maken, gebruik het alsjeblieft.
1: Waar moeten mensen dan zijn als ze er toch benieuwd zijn of ze er aanspraak op maken?
0: Nou, je kan gewoon hier bij de gemeente kan je navraag gaan doen. Maar we spreiden het ook op andere plekken. Dus je kan het online zien, maar ook bijvoorbeeld bij de voedselbank, bij de voorraadkast, bij Grip op de Knip, Samen Katwijk, al die partners. Daar hebben we de informatie ook liggen.

0: Voor de vierde keer dit seizoen wordt een wedstrijd van Rijnsburgse Boys overschaduwd door onregelheden met supporters van de club. Na de wedstrijd tegen IJsmeervogels zaterdagmiddag brak er een vechtpartij uit, liep een persoon een hoofdwond op en raakte meerdere auto's beschadigd. U hoort hoofdtrainer René van der Kooi.
1: Ja, ik krijg dat helemaal niet mee. Dan hoor ik weer dat Spakenburg supporters verhaal kwamen halen. Ik merkte aan mezelf dat ik er een beetje, ik zeg niet verdrietig van werd, maar het ontneemt wel een beetje bepaalde plezier. En dan helpt de stad natuurlijk ook niet, maar wordt er gewoon scheidsziek.
2: Ja, want ik zie ook die kant op kijken, lopen, zuchten. Van, ja, het is de Treffers uit, Kozakkenboys uit, naar Quickboys gebeurd, nu weer bij IJsselmeervogels. Je wordt er toch scheidsziek van?
1: Laten we gewoon eerlijk zijn. En nou ga ik voor het eerst iets zeggen, denk ik, dat ik misschien mijn eigen club een beetje naar beneden haal. Als je godverdomme nog weet wie het zijn, hè, en het zijn er echt niet zoveel, dan ga je er gewoon wat mee doen. En dan is het gewoon op zout, op donder en nooit met een sportpark op. En volgens mij, als we iedere keer maar weer gaan hopen dat het vanzelf goed komt, gaat echt nergens over. Dus ik vind echt, en dan geven wij het alleen aan ons, want ik denk dat dat voor heel veel andere clubs ook zo geldt. Het zijn er 20, het zijn er 15, het zijn er misschien. Er staan heel veel goede gasten tussen. Gooit die 15 of 20 er gewoon uit, klaar. En we weten in zo'n klein dorpje echt wel wie het zijn.
2: Is het als trainer van de club niet verschrikkelijk vermoeiend? Ja, je zegt het al, maar als je dit nu 4 keer op rij hebt, en is het dan niet zo dat je als trainer ook een keertje denkt van, ja, weet je, fuck it, ik ben er klaar mee en ik ga het ergens anders op zoeken?
1: Nee, want je zou bijna zeggen, na een 3-0 en dan dit. Ik ben het wel met je eens, hoor. Ik ben het wel zat, maar iedereen is het zat, weet je. Dus het geldt niet voor mij alleen natuurlijk. Het is gewoon, ik vind dat ik hier met mijn billen bloot zou moeten eventueel over de wedstrijd wel of niet. En niet over dit. Maar ik vind echt dat we met z'n allen moeten beseffen dat we, het is collectief wat we moeten doen. En als ik opstap of als ik zeg ik doe het niet meer, dan heeft toch allemaal geen zin. Je moet collectief wat doen. En dan weet ik zeker dat we er wat mee kunnen. Want dit is, dit wordt lastig.
2: Het leidt dan toch ook weer een beetje af van de wedstrijd. Wat maak jij van de wedstrijd? Want het gaat in principe 80 minuten lang, goed is overdreven, maar prima. En dan krijg je in de laatste 10 minuten van de wedstrijd weer 3 doelpunten tegen.
1: Yo, die tweede en derde, dat kan ik dan nog wel accepteren. Die eerste kan ik niet accepteren. Vanaf 5 meter inkoppen vind ik kut. Maar ik vind ook als je dominant aan de bal bent, en dat ben je, dan moet je ook slimmer zijn om ze kapot te spelen. We hebben wel veel meer kansen gehad. We waren ook veel beter. Krijg je weer hetzelfde verhaal. Ik hoor heel vaak dat mijn team voetbalt altijd goed. Mooi. Uiteindelijk vind ik wel dat we aan de bal geen slimme dingen hebben gedaan om nog meer kansen te creëren. En dat betekent dat je nog vaker van links en rechts moet spelen. Nog langer hun moet lokken. Uit moet stappen. En dan pas je ruimte moet pakken. Nu doen we dat steeds veel te snel. Raken we hem toch weer kwijt. Moeten weer op de omschakeling. We hebben hem wel weer snel. Maar ik moet eerlijk zeggen, in de 80ste minuut op een gegeven moment kwamen zij helemaal niet meer in de 16. En toen dacht ik gewoon, nou, deze wedstrijd ga je in ieder geval nooit meer verliezen. En verdomd, uit een dode spelmoment is het 1-0. Ja, dat we dan er alles opengooien en het wordt 3-0, dat is prima. Maar het kan gewoon niet. Punt.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Twee auto's zijn dinsdagochtend op de N206 bij Noordwijk betrokken geraakt bij een kopstaartbotsing. Het ongeluk heeft kort voor 9 uur plaatsgevonden op de rijbaan richting Katwijk. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden gecontroleerd, maar niemand heeft voor behandeling naar het ziekenhuis gehoeven. Eén auto is totaal losgeraakt en beide voertuigen zijn afgesleept. Door het ongeval heeft zich richting Katwijk een file gevormd. De oorzaak van de botsing is niet bekend geworden. Niels Onderwater heeft vanuit Lisse 60 kilometer door de ringvaart rond de Haarlemmermeer gezwommen en daarmee €11.000 opgehaald. Hij heeft 25 uur over de tocht gedaan en het geld ingezameld voor Prinses Maxima Centrum via de Maarten van der Weijden Foundation. Vooral tijdens de nacht heeft Onderwater veel last gehad van de kou. Met zijn opbrengst heeft hij zijn voorafgestelde doel van €10.000 ruim overschreden. De ontwikkeling van de eerste wijk van Valkenhorst in Katwijk is gestart met de onthulling van het bouwbord van de Liemersbuurt. Gemeente Katwijk, PPD en Rijksvastgoedbedrijf hebben daarmee het startsein gegeven voor een buurt met 700 woningen, waarvan ruim 80% betaalbare koop of huur wordt. De wijk heeft een duurzaam warmtesysteem, opvang van regenwater en veel ruimte voor natuur en water gekregen. Uiteindelijk moeten in heel Valkenhorst 5600 woningen komen.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts veel minder vliegtuigen de lucht in. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Het weer, vanochtend veel zon. Het wordt 23 tot 28 graden vandaag. Later meer bewolking en vanavond buien.
3: Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging en het drukste moment van de spits is al geweest. Wat opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht, want bij Reewijk staat een pechgeval. Vertraging vanaf Zevenhuizen is een kwartier en de linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt het nog langzaam op de A20 naar Gouda. Tussen Vlaardingen en knooppunt Gouwen heb je al met al ook zo'n kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint droog en vrij zonnig. Er trekken enkele velden met hoge bewolking over. De temperatuur loopt in de ochtend snel op van ongeveer 16 tot 19 graden naar rond 20 graden. In de middag wordt het ongeveer 22 tot 24 graden. Eerst nog flink wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk toe. De wind waait matig uit het zuiden. In de avond raakt het verder bewolkt. De kans op enkele lichte buien neemt toe, vooral later op de avond. De temperatuur daalt naar ongeveer 18 tot 19 graden.

0: tandartsen in Katwijk hebben op Tandartsdag mensen met een laag inkomen gratis behandeld. De tandartsen gingen vrijwillig aan de slag, terwijl de gemeente de spullen betaalde. Tandarts Suzanne René was een van hen en zij vertelt hoe populair het was.
1: De aanmeldingen waren best wel hoog. We zijn op een gegeven moment is de aanmeldoptie stopgezet omdat er te veel aanmeldingen waren. Maar we konden 21 mensen helpen die dag. Waren met drie tandartsstoelen. We hebben dus ook 21 mensen kunnen helpen. Ja.
2: En wat zijn jullie tegengekomen met klachten, et cetera?
1: Veel afgebroken tanden, afgebroken kiezen. Die dan zo afgebroken zijn dat mensen zenuwpijn ervaren. Dat mensen 's nachts wakker liggen van pijn. En dat moeten we oplossen en dat kan ook. Dus dat hebben we gedaan. Ja. En heel veel tandvleesproblemen ook. Dus onze mondgenist heeft ook heel veel werk verzet om ontstoken tandvlees te behandelen. Ja.
2: En iedereen is weer weggelopen met een stralende glimlach?
1: Wel iedereen was erg opgelucht en heel dankbaar. Het gaf mensen ook weer een beetje hoop in de mensheid dat er ook goede dingen weer gebeuren in deze tijden waar het niet altijd heel erg fijn is. Ja. Ja.
2: En als er zoveel aanmeldingen zijn, dan is het dus best wel een probleem.
1: Dat blijkt. Ja. En dat was ook wel iets wat we eigenlijk wel wisten. Maar je kan niet altijd alles oplossen. Dus je moet ergens beginnen. Maar ik denk dat er zeker nog wel ruimte is voor verbetering in de toekomst. Ja.
2: En wat voor verhalen hoorde je dan van de mensen die langskwamen? Waarom mijden ze de tandarts?
1: Voornamelijk financieel gezien, maar ook schaamte. Mensen vinden het toch lastig als ze bij een tandarts komen en er is heel erg veel achterstand eigenlijk. Mensen schamen zich, vinden dat niet zo prettig. En dan zie je toch dat ze de zorg gaan mijden. Bijvoorbeeld was ook een meneer die had een eigen bedrijf, maar door een hernia kon hij dat werk niet meer uitvoeren en is zo toch eigenlijk een beetje onderop geraakt. En die meneer had wel hulp nodig. Ja, dus dat was fijn om te doen. Ja.
2: Komt er een vervolg?
1: Dat hoop ik wel. Dat is wel de intentie. We moeten nog even beraden over welke termijn. Dat ga ik samen met de gemeente overleggen. Maar als het aan ons ligt, komt er zeker een vervolg. Ja.

0: Het is mooi weer, zou je bijna vergeten, maar de zomer is echt voorbij. Verslaggever Bode Mare ging de straten van Noordwijk op om mensen over hun zomer te vragen.
1: Wat is nou de meest verkochte smaak deze zomer?
2: Dat is citroen en aardbei.
1: Het was warm zat in Nederland. Hoe hebben jullie de warmte ervaren?
3: Ja, nee, het is wennen. In het begin moet je echt even wennen. En als je helemaal aan gewend bent, dan gaat het wel.
1: En hoe was dat voor u?
4: Veel te heet.
1: Ja, voor u was het veel te warm?
4: Veel te heet. Ik heb de hele zomer zoveel mogelijk binnen gezeten.
1: Wat hebben jullie zo wel gedaan?
5: Weinig, want wij werken niet meer. Veel luieren.
6: Nou, geweldig. Ja, kan niet beter.
7: Ja, nee, dat was natuurlijk een week van ongeveer 38, 40 graden. Dus dat vonden we wel een beetje erg warm.
8: Ik ben nu over de 80, dat doe je niet zoveel meer.
1: U merkt ook een verschil in klanten, hoeveelheid klanten hier?
9: Dat wel, ja. Wanneer het lang mooi weer is, dan trekken er toch wel meer mensen deze kant op.
2: De zomer was geweldig. Het was prachtig weer.
1: En hoe was dat voor de ijskar?
2: Die heeft het goed uitgehouden, ja, absoluut. Veel vriezers hadden problemen, maar mijn vriezer hield het tot min 20 uit.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
6: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
5: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
7: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
5: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken nog een paar minuten vertraging, maar wat opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht, want bij de Meren is een ongeluk gebeurd. Het kost je 20 minuten extra vanaf Bodegraven. De rechterrijstrook is dicht. En op de A20 naar Gouda sta je nog een kleine 10 minuten in de file tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
12: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Elke werkdag van 9 tot 10, de ochtendshow van Bo. Radio.

0: Nog één keertje dan. Een liedje waar je als radiomaker elke keer een stuip van krijgt. Een soort zelfkastijding. 50 jaar geleden een hit in Nederland. Steve Harley en Cockney Rebel.
1: Bo. Ouwe munt.
2: Bo Ochtendshow. Vandaag met Sjaak van den Berg.
0: Goedemorgen tot 10 uur. De woensdagse ochtendshow. Waarin vandaag aandacht voor wandelen. Ja, dat kan in Warmond. Dat kan in Hillegom straks meer. En vanaf vandaag is het kinderboekenweek. Ook dat komt langs in deze ochtendshow. En verder rond 9:30 het uitgebreide weerbericht. Wat gebeurde er vandaag in de geschiedenis? We kijken even naar wat nieuwsberichten uit de streek. En welke wereldburgers verjaren er op deze laatste dag van september? En natuurlijk heb ik heel veel leuke muziek. Met om te beginnen dus die hit Make Me Smile, oftewel Come Up and See Me van Steve Harley. Hij is er niet meer, maar hij ging op een gegeven moment met de zus van Patricia Pai. Ja, een beetje roddelinformatie krijg je ook in deze show. En hele nieuwe liedjes zoals deze van Taylor Swift. Dit is Patient Zero.

0: En zoals alles wat Taylor Swift maakt, verdient ze er heel veel geld mee. Deze is speciaal voor alle Swifties gedraaid. Meteen de eerste reactie binnen, want ik noemde daarnet wel Patricia Pijn, maar niet haar zus. Yvonne Pijn, die kennen we beter als Yvonne Keely, had een enorme hit met If I Had Words. En ze was dus jarenlang samen met Steve Harley, de Britse zanger van Cockney Rebel, waar we zojuist het eerste liedje van draaiden. Vandaag organiseren Vitijlingen en wandelcoach Christine drie wandelingen rond Warmond. Een loop van een half uurtje. Start straks om 11 uur voor de eerste keer. En dan ook om 1 en om 3 uur vanaf Sporthal De Geest. Meedoen is gratis. Wandelen is o zo gezond. Maakt je hoofd leeg. En het is een fantastische dag vandaag om te gaan wandelen. In Sporthal De Geest in Warmond is trouwens ook vandaag de 70PLUS Vitaaldag. Daarvoor had je je aan moeten melden, maar misschien kan dat nog. Ik zal eens even opzoeken op welke website dat kan. En ook de Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert deze week, in de week tegen de eenzaamheid, natuurwandelingen in en rond Hillegom. Wandel gezellig mee, start vanmiddag bij ontmoetingscentrum bij Heem aan de Mariastraat 28 in Hillegom. Dat is om 1 uur en daar hoef je je niet van tevoren voor aan te melden. Ga nog even terug in de tijd onder het motto.
1: Ouwe meuk.
0: Dit is Tom Jones.

elke hit al 66 jaar oud. Deze van Tom Jones valt ook wel in de categorie vergeten vinyl. Want waar hoor je dat nog? Tom Jones met Daughter of Darkness. Een grote hit hoor. Toen in 1970 onder andere nummer 1 in Amerika. Het is 30 september vandaag.

zijn verjaardag. 29 jaar oud. Op zijn 17e debuteerde hij in de Formule 1 autoraces. Ja, de zoon van Jos, die zelf ook raced. Maar niet zo succesvol als zijn zoon. Het is vandaag ook de 46e verjaardag van voormalig tennistopper Martina Hingis uit Zwitserland. En Paul de Munnik is jarig. Pianist, zanger, samen met Thomas Agda heel succesvol in het theater. En we draaien straks een liedje van hem. En wie kent nog de strenge presentatrice met het rode haar, Shazia Murali? Jij bent de zwakste schakel, ja, op televisie. Ze wordt 63 vandaag. Italiaans supermodel en actrice Monica Bellucci is jarig vandaag onder andere te bewonderen in de James Bond film Spectre. En voormalig topwielrenner, nu ploegrijder Jean-Paul van Poppel, 64. En dat is ook de leeftijd van oud-voetballer Frank Rijkaard. En dat is dus niet de burgemeester, de huidige burgemeester van Tijmen. Voormalig tophockeyster en tv-nieuwspresentatrice bij RTL Nieuws, Elze-Mieke Havenga. Ze wordt 67 vandaag. En theater- en tv-maker Wilfried de Jong uit Rotterdam, 69. Net zo oud is de Amerikaanse actrice Fran Drescher. Bekend uit de tv-serie The Nanny, met die scherpe stem. Is tegenwoordig voorvechter voor de rechten van schrijvers en acteurs en komt regelmatig nog in de publiciteit. De Poolse Basia is 72 vandaag. Ze is sinds 1981 zangeres bij het bandje Matt Bianco. En het is vandaag de 78e verjaardag van columnist, voetbalkenner Henk Spaan. Maakte ook televisie, Pisa bijvoorbeeld. Daar draaien we straks een liedje van. Maar het is vandaag de 95e verjaardag van de Amerikaanse actrice Angie Dickinson. En wie kent haar nog uit de tv-serie Pepper, Police Woman? Ze speelde de detective Pepper. En dit was het thema muziekje daarvan.

En zo opende dan die tv-serie uit de jaren 70. Liep van 74 tot 78. Met Angie Dickinson dus in de hoofdrol als de slanke, blonde, goedlachse politiedetectieve. En Morton Stevens maakte de muziek. Ja, dan gaan we even een stapje terug. We gaan het wat rustiger aandoen. Met Stille Willem. Met Harry Vermeijeren. En natuurlijk de vandaag jarige.

En Finish met allemaal liedjes die een beetje over voetbal gingen. Henk Spaan is een voetbalfreak en schrijft nog regelmatig een column over voetbal. Volgens mij elke maandag, dan beoordeelt hij voetballers, krijgen ze een cijfer. Dit liedje ging toen helemaal niet over bekende voetballers als Wim Jansen of Willem van Hanegem. Het ging gewoon over een zogenaamde werkvoetballer en vonden het leuk. Het was best een grote hit toen.

0: Dit is Toch.
1: Zometeen kun je een bakkie gaan doen bij buurthuis Salvatori in de Wagenstraat in Lisse is dat. Maar je kan ook gezellig kezen, klaverjassen of voor de gezelligheid langs bij de Victorsoos in het Victorhuis aan Sporkenhout voor een gezellig spelletje of voor gewoon de gezelligheid om onder de mensen te zijn en te kletsen met Ria en Bets. Vanaf 2 uur ben je daar van harte welkom. En dan voor alles en iedereen die nog ligt. Kom eruit! Get out of your lazy bed. Dit is Matt Bianco.

0: ben al lang wakker, toch? Het is 1:30 op de woensdagochtend. Dus ik neem aan dat iedereen er wel uit was. Gedraaid vanwege de verjaardag vandaag van zangeres Basia van Matt Bianco. Get Out of Your Lazy Bed, liedje uit 1984. Ik heb even opgezocht, maar die Vitaaldag in Warmond, daar kun je je nog gewoon voor aanmelden. Die is vanochtend om 9:00 begonnen in Sporthal de Geest. En je moet je even aanmelden via welzijnteilingen.nl/mijnvitaaldag. En daar zitten dan streepjes tussen. Dus mijn-vitaal-dag. Welzijnteilingen.nl. En dan kun je daarheen om bijvoorbeeld je bloedsuiker, je bloeddruk te laten meten, maar ook mee te doen aan balanstesten. Alles over positieve gezondheid. Krijg een leefstijladvies. En het is speciaal bedoeld voor iedereen van 70 jaar en ouder. En dan naar het nieuws van vandaag. Wie zit er voor ons in de nieuwsleesstudio?
1: Dit is Bo.
2: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit Bollestreek.
0: Morgen.
2: Niels Onderwater heeft vanuit Lisse een zwemtocht van 60 kilometer door de ringvaart rond het Haarlemmermeer voltooid en daarmee 11.000 euro opgehaald. Hij heeft 25 uur gezwommen voor het Prinses Maxima Centrum via de Maarten van der Weijden Foundation. Vooral de kou tijdens de nacht heeft de tocht zwaar gemaakt. Onderwater heeft na de finishtijd nog tijd nodig gehad om weer op temperatuur te komen en heeft zijn oorspronkelijke streefbedrag van 10.000 euro overtroffen. Twee auto's zijn dinsdagochtend op de N206 bij Noordwijk betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing. Het ongeluk heeft kort voor 9:00 plaatsgevonden op de rijbaan richting Katwijk. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden gecontroleerd, maar niemand heeft het naar het ziekenhuis gehoeven. De achterste auto is totaal losgeraakt en beide voertuigen zijn afgesleept. Door het ongeval is een file richting Katwijk ontstaan. De oorzaak van de botsing is nog niet bekendgemaakt. Jantje Beton en Stichting Het Gehandicapte Kind hebben gemeenten en organisaties opgeroepen om meer inclusieve speelplekken te realiseren. In de Bollestreek zijn zulke plekken al gerealiseerd in Sassenheim, Noordwijkerhout en Hillegom. Volgens de organisatie is een groot deel van de bestaande speelplekken onvoldoende toegankelijk voor kinderen met een handicap. Aanpassingen als verharde paden en bereikbare speeltoestellen hebben daarbij kunnen helpen. Initiatiefnemers hebben via het Samen Speelfonds ondersteuning, kennis en advies kunnen krijgen.
0: Dankjewel, Megan Voorbraak, voor wat berichten van onze website. De hele dag door staan daar allerlei berichten uit en over de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
4: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
0: Dan maar eens even een blik op de weg, want nog niet alles rijdt even goed door.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je bij Woerden nog wel een kleine 10 minuten vast. Op de N11 van Leiden naar Bodegraven heb je voor de aansluiting met de A12 ook nog 10 minuten oponthoud. En op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je ook 10 minuten in de file bij Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Nou, doe er je voorbeeld mee. Hou er rekening mee als je de weg op gaat.
1: Bo.
0: Kijk naar buiten. Ik zie eigenlijk best veel wolkenvelden nu. Maar later vandaag schijnt de zon ook wel. Bij matige zuiden tot zuidoosten wind loopt de temperatuur vandaag behoorlijk op. Maar 22 graden in de Bollestreek vandaag. En uitzonderlijk warm voor eind september. Want elders in het land wordt het 27 graden. Nou ja. In de loop van de middag wordt de bewolking vanuit het zuidwesten nog wat dikker. En na 5:00 vanmiddag krijgen we te maken met regen. Vanavond is het overal bewolkt. En trekt er dus een gebied met regen over. Er staat nauwelijks wind. Vannacht blijft het buiig. Met lokaal kans op onweer. Het wordt opnieuw een ronduit zachte nacht. Met een minimale temperatuur van 17 graden. De wind draait komende nacht naar het zuiden tot zuidwesten en is zwak van kracht. Morgenochtend is het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en ook zonnige periode. Het wordt 19 graden. En donderdagmiddag eerst nog wat wolken, maar later vanuit het zuidwesten krijgt de zon meer ruimte om te schijnen. Middagtemperatuur voor morgen ligt op 20 graden en er waait morgen een zwakke tot matige westelijke wind. Morgenavond daalt de temperatuur dan naar uiteindelijk 14 graden in de nacht naar vrijdag. En het is dan op de meeste plaatsen helder. Waaien doet het nauwelijks en vrijdag wordt een prachtige najaarsdag met in de middag veel zon en wat sluierwolken.
4: ochtendshow met Sjaak van den Berg op Bo.

0: God, daar hebben we wat op gedanst. Bullet 7, onder andere 1974 hit van Gino Vannelli. Dat klinkt als een ijsje. People Gotta Move van zijn album Powerful People. Ja, disco, funk, groovy. Oh, wat een lekkere muziek. In 2008 nog eens gebruikt in een reclamespotje.
1: Agenda.
0: Ja, het is kinderboekenweek vanaf vandaag. En straks staat de koffiespeeltuin in de piep van Voorhout, in het teken van die kinderboekenweek. Wordt voorgelezen uit het boek Harry in de Tent. Er is muziek en de kinderen kunnen lekker komen bewegen. Gaat om 10 uur beginnen. En aanmelden is niet nodig. Je kunt gewoon even lekker binnenlopen voor ouders en hun kleine kinderen. Samenwerkingsverband tussen de BIEB en Centrum voor Jeugd en Gezin Teylingen. En er is ook exclusief kinderboekentheater vanwege de Kinderboekenweek in Boekhandel van der Meer aan de Keuvel in Noordwijk binnen. Ja, ze zijn altijd heel actief. Die hebben vanmiddag tussen 2 en 4 een echt theater vol verhalen, muziek en avontuur. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Spot aan. En dat wordt heel letterlijk genomen bij de Noordwijkse boekhandel. Met schrijvers op het podium en die worden in het spotlicht gezet.
2: De

0: Nou, zijn 56ste heeft hij gehad. Paul de Bunnik, hij is jarig vandaag. En daarom nog eens een liedje gepakt van Thomas en Paul samen. Agda en de Bunnik.
1: Agenda.
0: Ja, er zijn nog veel meer activiteiten vanwege de kinderboekenweek die vandaag start. In alle vestigingen van de bibliotheek dus in onze streek. Maar ook bijvoorbeeld bij Grimbergen Boeken in Lisse is dat. Daar komt Lotte Stegeman vanmiddag vertellen. En wie is zij? Zij is winnares van de Groene Griffel voor het boek Wij Beren. En ze neemt allerlei beeldmateriaal mee over echte beren en laat met research zien hoe je zo'n prentenboek maakt. En ze gaat ook nog even tekenen met de kinderen. Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn van harte uitgenodigd. Vanmiddag dus tussen 3 en 4 bij Grimbergen Boeken in Lisse. Zomaar wat activiteiten vanwege de start van de kinderboek. Boekenweek.
2: Muziek van toen en muziek van nu, de hele dag door, bereid ze voor u.
0: Ja, wist je dat het vandaag in 1968 was dat een nieuw liedje van QB and the Blizzards in de hitparade kwam? Met Harry Musquet op zang, Elko Gelling op gitaar en Herman Brood op piano. Het was The Window of My Eyes.

0: Heerlijke blues met de groeten uit Grollo. QB and the Blizzards en Window of My Eyes. Het is 30 september vandaag. 2026, maar wat gebeurde er in de geschiedenis?
1: De dag van vandaag.
0: Het is overigens vandaag de internationale dag van vertalen. Ja,
2: ja, dat wist je niet, hè?
0: Ik wist het ook niet dat het bestond, maar het schijnt al jarenlang te bestaan. En op deze dag in 1960 op de Amerikaanse televisie voor het eerst te zien de Flintstones.

Ja, we weten het nog wel. De Flintstones. Ja, een leuke animatieserie. En ook op deze dag, en dat was in 1972... een grote verandering voor de luisteraars van Radio Veronica. Dat ging uitzenden op 538 in plaats van 192. Om 12:30 verliet Veronica de vertrouwde 192 meter... met deze jingle.

0: Dit is Radio Veronica op 538 meter, wat overeenkomt met een frequentie van 557 kilohertz.
1: Met een hoop galm op zijn stem, de stem van Lex Harding, die opende op 538. In een half uurtje hadden de technici van Veronica op de Noordernij hier voor de kust het allemaal omgebouwd. En toen gingen ze uitzenden op 538. Acht, ja, inmiddels een iconisch getal vanwege het radiostation wat nog steeds bestaat. Maar daar luistert u niet naar, want u luistert naar Bo. In 1988 werd op deze dag Mikhail Gorbachev de nieuwe president van de Sovjet-Unie. En in 1997 werd door de Holland-Amerika-lijn de SS Rotterdam uit de vaart genomen. Na in 1959 in gebruik genomen te zijn. Ligt nu permanent in de haven en kun je bezoeken voor een feestje bijvoorbeeld. En in 2000 werd de Nederlandse hockeyploeg weer Olympisch kampioen. Dat was in Sydney. En ze versloegen Zuid-Korea in de finale. Het is vandaag de geboortedag van een van de beste jazzdrummers van alle tijden. Bernard Rich, oftewel Buddy Rich. Het is ook de geboortedag van de Duitse zanger Udo Jürgens. En ik ga een liedje van hem draaien wat we eigenlijk veel beter in Nederland kennen als Geef mij je angst. Maar dit is het origineel van Udo. Gib mir deine Angst. Het is dus eigenlijk vrij letterlijk vertaald.

vrij letterlijk vertaald door André Hazes. En die had er een hit mee in 83, maar het stond in 82 al op het album Zilberstrijven van de heer Udo. En we draaien dat omdat het vandaag zijn geboortedag is. Hij is al meer dan 10 jaar niet meer onder ons.

0: leuke suggestie uit 67. Een beetje flower power muziek van de Bee Gees. De vroege Bee Gees van het album First. Maar dat was hun derde langspeelplaat. Ja, we zijn er elke dag. Dus morgen is er ook weer een ochtendshow. Jan Berg maakt die.
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
2: Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow. Muziek, meer informatie.
0: Als je nu naar onze website gaat, kun je een verhaal lezen over de zorgen in Lisse, over de toekomst van het politiebureau al daar. Ja, in Noordwijk-Hout is de politie al soort van weg. In Noordwijk is het politiebureau ook meer dicht dan open. En dan gaan de politieteams in de Kust- en Bollenstreek ook nog samengevoegd worden. Dus het nieuwe politieteam van Katwijk, Noordwijk, Lisse, Hillegom, Teilingen, alles wordt op één hoop gegooid en daar zijn wat zorgen over. Kun je lezen over bij ons op de website. Je kunt ook gewoon blijven luisteren naar de radio, want straks is Floor Vink hier. En die brengt u de koffiemix zoals gebruikelijk. Lekkere liedjes en berichtjes uit de streek. Liedjes uit de jaren 60 en 70 vooral. Dit is helemaal nieuw van Bente Fokkens. Gisteren is ze 26 geworden. Ook al aandacht aan besteed door Herman en Willem in de ochtendshow gisteren. Ik draai hun allernieuwste, haar allernieuwste, en dat liedje heet Parachute.

0: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
1: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
11: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

Luisteraars, allemaal een hartelijk goeiemorgen. U luistert naar Bo, de omroep van de Bollestreek. We zijn te beluisteren op 105.3 FM en op kanaal 43 van Ziggo. En op Delta kanaal 12. De komende twee uur kunt u luisteren naar het programma Koffie Mix. Een techniek in handen van Koen Maas en de presentatie is in handen van Floor Vink.

Het spoorboekje geeft aan dat we zo rond 10:30 gaan luisteren naar het nieuws en het weer van Bo. We hebben allerlei berichten van activiteiten in de omgeving, in allerlei plaatsen rondom Bo. En we draaien natuurlijk muziek die u grotendeels herkent. Jaren 60, jaren 70, jaren 80. En ieder half uur draaien we een nummer van de artiesten van de dag. Vandaag hebben we gekozen voor de Bee Gees.

Dat waren onze artiesten van de dag, de Bee Gees. Zij ontstaan in een periode dat harmonieus zingen bijna vanzelfsprekend is. Denk bijvoorbeeld aan de Beach Boys, aan de Beatles, aan de Temptations. Maar het geluid van de tweeling Maurice en Robin Gibb en hun oudere broer Barry valt op. Zij gaan verhuizen op jongere leeftijd naar Manchester, en waar Andy wordt geboren. En ze doen mee in allerlei bandjes. En wanneer het gezin in 1958 naar Australië verhuist, begint het pas goed te lopen met hun muziekcarrière. Het talentjes worden onder de aandacht gebracht van een lokale DJ, en al snel treedt het trio op. De oudste broer is 18 als zij hun eerste platencontract ondertekenen, en even later scoren ze onder de vlag van dit label hun eerste nummer, Spicks & Specs. Tweede plaatje.

Een van de opvolgers van Benny Joling van Normaal was natuurlijk Jorieke Sterke. En zij bracht een medley van boerenrocknummers. De volgende is er weer eentje uit de jaren 60. Hij hoort Herman's Hummets.

0: En dat waren dus de mannen van de Hermits. Hermits, en zij komen uit Manchester en waren ook een van de groepen van de British Wave in het begin van de jaren 60. Zeker in Amerika hadden zij een grote populariteit en werden zelfs populairder dan de Beatles. Ik heb nog een berichtje. Het gaat in de volgende. Het gaat over de kinderboekenweek van deze week. In het kader daarvan brengen schrijfsters Anke Kranendonk, Anne-Jan Miras en Kelly van Kempen een bezoek aan het cultuurcafé van boekhandel Van der Meer in Noordwijk. Dat vindt u aan de Keuvel nummer 1. En dan woensdag 30 september, vandaag dus. En daar presenteren zij zich tussen 2 uur en 4 uur als actrices en brengen zij de personages uit hun boeken tot leven. Het gaat van 2 uur tot 4 uur. De kaartjes kosten €5 en ze zijn verkrijgbaar via www.vandermeerbijvandermeer.nl.
1: Draaien.
0: Nee, jij.

0: was Trini Lopez met If I Had a Hammer, een nummer uit 1963. En Trini Lopez komt uit Mexico en hij had een aantal nummers al op de plaats staan. En toen na de dood van Buddy Holly, hij gevraagd werd om bij de Kikkers te komen zingen. Ja, dat kan ook. En de volgende is er natuurlijk eentje van country muziek.
1: Clap your hands, the fiesta's on! Guitars are strumming, sing along!

Dat is een stukje country muziek, oftewel Tex-Mex muziek. Gemaakt in ieder geval met de AI. Ja, zo kan het een heel onbekend nummertje toch lekker luisteren. Nummer dus van The Sound Vision met Two Hearts, One Distant Tune. We gaan er nog eentje draaien. Jesse Green met Nice and Slow.

0: Disco uit de jaren 70, 1976 om precies te zijn. Maar dit was een eendagsvlieg, dus daarna hebben we van Jesse Green helemaal niets meer gehoord. We gaan naar nieuws en weer.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Een greep uit het nieuws van de Bollestreek, gelezen door Floor Vink. Een bericht uit Noordwijk. De verbouwing van het gemeentehuis en de nieuwe multifunctionele raadszaal in Noordwijk vallen miljoenen euro's duurder uit dan eerder geraamd. De gemeenteraad stelde in november 2025 voor het plan Basis Plus Noordwijk van om nabij de 3 miljoen euro. Een nieuwe raming komt uit op 7,7 miljoen. Dat is bijna 4,8 miljoen meer, en dat schrijft het college van BMW aan de gemeenteraad. Volgens het college gaf de eerdere raming een onvolledig beeld. Er was gebruik gemaakt van oude kengetallen die voor de raadbesluit niet waren bijgewerkt. Daardoor waren de omvang en de complexiteit van het project onvoldoende meegenomen. En zo blijken de fietsenkelder en de uitbreiding van de werkplekken fors duurder en ontbraken kosten voor de inrichting van de multifunctionele zaal. Ook was onvoldoende rekening gehouden met risico's, archeologie, grondwater, prijsstijgingen en projectmanagement. Het college zegt deze gang van zaken te betreuren. We hebben nog een berichtje en dat gaat ook over Noordwijk, oftewel Noordwijkerhout. Het Noordwijkse college van BMW ziet momenteel geen haalbaar alternatief om het aantal arbeidsmigranten in het project Molenweg Binnenduin te verminderen. Het meldt het college na gesprekken met de provincieontwikkelaar Binnenduin, Flexwonen, .nu en woningcorporatie Padua. Partij van de Inwoners had hierom inmiddels een motie gevraagd. Het plan aan de Molenweg omvat 116 reguliere woningen en 36 woningen voor maximaal 100 internationale werknemers, plus 2 beheerderswoningen. Een wijziging betekent volgens het college een nieuwe vergunningprocedure en mogelijk maanden vertraging. De provincie wil juist dat het project snel doorgaat. En we hebben nog een berichtje, maar dat gaat over Lisse. De VVD in Lisse heeft aan BMW gevraagd over de toekomst van het politiebureau in het dorp. Aanleiding zijn mediaberichten dat het huidige teambureau vanaf maart 2027 mogelijk verandert in een kleinere ondersteuningspost. De politieteams in de kust en Bollestreek worden samengevoegd en volgens de berichten komt het teambureau van het nieuwe politieteam in Katwijk en krijgen Noordwijk en Lisse een steunpunt. VVD wijst erop dat eerder werd gesproken over behoud van 2 teambureaus. De partij vraagt de burgemeester of die berichtgeving klopt en welke stappen worden gezet om het teambureau in Lisse te behouden. Ook wil de VVD weten wat de gevolgen zijn voor de lokale politiezorg en of de burgemeester de kwestie in het districtcollege wil bespreken. Dan gaan we naar het weer. En vandaag woensdag is het opnieuw een warme dag. Op de meeste plaatsen wordt het 24 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten loopt de temperatuur nog verder op. Wederom te maken met wind uit het zuiden die matig van kracht is. En daarna speelt klimaatverandering een belangrijke rol. Nog niet eerder was het deze laatste septemberdag 25 graden in de beeld of 27 graden elders. Donderdag is het gedaan met de uitzonderlijke warmte. Desondanks blijft het zacht met maxima tussen de 19 en 22 graden. Elders wordt het in de loop van de dag droog met wolken en zon. En daarom is het toch nog een prima dag voor bijvoorbeeld een wandeling. Vrijdag is rustig. Lokaal is er een kans op een bui. Maar het overgrote deel van de dag blijft het droog. Zaterdag, de dagen daarna dus, blijft het rustig na zomerweer. Het is vaak droog met wolken en zon. De temperatuur schommelt rond de 18 graden. Op dagen met veel bewolking valt de temperatuur wat lager uit. En op zonnige dagen kan het gemakkelijk 20 graden worden. In de ochtenden is er geregeld kans op mist. En de wind is meestal zwak of matig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.

waar onze artiesten van Drachen, de Bee Gees. Ze keren dus terug naar Engeland en brengt de band hun debuutalbum Bee Gees First uit, dat meteen een doorslaand succes is. En de komende decennia zullen de heren vanwege allerlei conflicten maar steeds weer komen ze bij elkaar. Het eerste nummer 1 hit in Amerika is How You Can Mend a Broken Heart. En er zullen nog vele rustige ballads volgen, totdat de heren na 10 jaar hun sound gaan veranderen en ontwikkelen zij een nieuwe muzikale lekkere disco. Dat resulteert in albums, maar ook in nummers als Jive Talking en Nights on Broadway. En natuurlijk komt dan de film Saturday Night Fever uit, dat maar liefst 24 weken op nummer 1 staat. En gaan ook wereldwijde danshits maken. Nou, dit is een andere dansnummer, maar misschien ook wel. Ja, daar komt-ie.

dat was Benny Solo, een entertainer. Die komt uit Nijmegen vandaan. En dit was een oud nummertje waar hij een nieuw jasje in heeft gestoken. Een nummer van Koos Albers natuurlijk. We hebben nog een berichtje en dat gaat over het volgende. De culturele raad in Hillegom. Die is zeer actief. En die draaien op donderdag 1 oktober, morgen dus, een film. As It Is In Heaven. Het begint om 2 uur. Doelgangsprijs is €6, inclusief koffie of thee. En u bent daar natuurlijk van harte welkom.

Nummer in 1967. We hoorden natuurlijk Arthur Connolly met Sweet Soul Music. En weet je, is misschien wel dat hij was inwoner van Tuurlo in de Achterhoek. Maar hij stierf in 2003. Ik heb nog een berichtje. Donderdag 1 oktober komt de auteur Patricia Snel naar de bibliotheek van Voorhout. Die vindt u aan de Herenstraat nummer 48. Om te vertellen over haar historische roman De Wees van Westerbeek. De lezing duurt van 19:30 tot 21:00. Toegangsprijsbedrag €5. Leden van de BIEB betalen €2,50. En aanmelden kan via www.bibliotheekbollestreek.nl.

Dat was muziek uit de 60 jaren, 1964. Chuck Berry en No Particular Place to Go. Deze man stond aan het basis van de rock en roll namelijk. We hebben een berichtje. Vrijdag 2 oktober staat de muzikant en liedjeschrijfster Pejlowski in het Sassenheimse Theater Het Onderdak. Dat vindt u aan de JP Gouverneurlaan nummer 40A met een try-out van het programma Hakken in het Zand. De aanvang is 8:15, de toegang is €21,50. Kaarten zijn verkrijgbaar via het onderdak.nl en indien nog beschikbaar aan de zaal.

Dat waren de Walkers, een folkgroepje uit Maastricht en omgeving. En deze mannen die maakten toch wel zo'n meer dan 20 singeltjes. En een aantal LP's die ze de markt op slingerden. Lekker muziekje, een beetje countryachtig, dachten we zo. De volgende is er zeker eentje, maar dan in disco-stijl.

for me. Dat was samen zingen, een sing-along song. En met, ja, het gaat over eilanden, palmen en zeemeerminnen. Het ziet er in ieder geval fantastisch uit als je het filmpje ziet. We gaan er nog eentje draaien, maar dan met petticoats aan.

Ons eerste uurtje zit er alweer op. Het gaat snel als je zo bezig bent. Koen heeft een stukje muziek uitgekozen van Bert Kempfert. Een van de grote orkestleiders samen met Max Gregor en James Loss. En hij deed dat na de Tweede Wereldoorlog in veelal Amerikaanse nachtclubs. En het nummer heet Gentleman Jim. En we draaien het tot het nieuws van 11 uur.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
9: Tot 12 uur. De Koffiemix.

Luisteraars, nogmaals van harte welkom en een hartelijk goeiemorgen. U luistert naar Bo, de omroep van de Bollestreek. En u luistert deze woensdagmorgen tussen 10 en 12 naar het programma Koffiemix. Dat wordt gemaakt door de techniek in de handen van Koen Maas en de presentatie in de handen van Floor Vink.

in het tweede uur. Natuurlijk rond 11:30 het nieuws en het weer van Bo. Rond kwart voor 12 hebben we de verjaardagskalender van Oja. We hebben nog wat berichtjes die we graag aan u kwijt willen raken. En we gaan natuurlijk ook muziek draaien. Onze artiesten waar we ieder half uur een nummer van draaien zijn vandaag de Bee Gees.

artiesten van de dag, de Bee Gees met Jive Talking. Ze gaan dus over op de disco tour. En het resulteert in een album dat heet Main Course. Komt uit 1975. En daar staat dit nummer op, Jive Talking. Als ze daarna ook nog de soundtrack verzorgen voor de dansfilm Saturday Night Fever, staat de nummer 1 hit 24 weken op nummer 1. How Deep Is Your Love. En daarna gaan ze zich bewijden aan een danshits, maar dan ook met allerlei andere

U bent uitgenodigd om aan te schuiven bij die stamtafel, want er stond nog een stoel open. Dit was een cd Levensliedjes en het nummer heette Aan de Stamtafel van het Leven. Ik heb nog een berichtje. Zaterdag 3 oktober is er weer een Koffie Plus ochtend in de bibliotheek van Lisse. Die vindt u aan de Koninginnenweg nummer 79A. Dit keer zal historicus Aad van der Wiel vertellen over de karakteristieke bolle villa's en bolle schuren in de bolle streek. En hij neemt zijn bezoekers mee langs bijzondere gebouwen in en rond Lisse. Het begint om 10:15, duurt tot ongeveer 11:45. De toegang is gratis en u kunt zich aanmelden via www.bollestreek.nl.

0: En dat was uit 1966, waren dat de Fortunes en Here It Comes Again. En we gaan nog een paar jaar terug, 1961, Gene Pitney.
1: By the way, where'd you meet him?

er zat een ander cd'tje in, heb ik begrepen. Want ja, dit nummer komt mij onbekend voor. Maar goed, wij gaan naar het volgende berichtje. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt in Lisse voor de 11e keer het jaarlijkse festival Gluren bij de Buren plaats. Op maar liefst 52 locaties kunt u terecht voor korte gratis optredens. U kunt van alles tegenkomen. Popsongs, jazz, klassiek, klezmer, folk, ballads en ga zo maar door. Alle optredens zijn tussen 1 uur en 5 uur en duren elk een half uur. Er is een folder huis naar huis bezorgd, maar is ook verkrijgbaar bij Bibliotheek Bollestreek aan de Koninginnenweg nummer 79A, bij Boekhandel Grimbergen en bij de Volksuniversiteit Lisse en Museum de Zwarte Tulp aan de Grachtweg nummer 2A. U kunt hem ook downloaden via www.glurenbijdeburen-lisse.nl. En we gaan naar de voetjes van de vloer. Met andere woorden, we gaan...

En dat was de Fania Country Group met Sugar Bonanza, Dance Baby With Me. En wij gaan naar nog een klassieker, oftewel David Christie.

0: Dat was muziek uit de jaren 70 geworden. David Christie met het nummer Saddle Up. En wij gaan naar nieuws en weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: En de greep uit het nieuws van de Bollestreek, gelezen door Floor Vink. Een bericht nog uit Noordwijk. Het gaat dus over geraamd tekort bij de bouw van het gemeentehuis. Na een besparingsronde, waar ze onder meer de fietsenkelder bovengronds blijft, de back-office wordt niet verbouwd en de entree blijft ongewijzigd, komt de raming uit op 5,5 miljoen euro. Daarvan is 4,4 miljoen bestemd voor de raadzaal en 1,1 voor extra werkplekken. Daarmee blijft er nog een 2,6 miljoen euro extra nodig. De raming bevat wel een onzekerheidsmarge van zo'n 10%. De college denkt een deel van het tekort te kunnen betalen door 5 gemeentelijke panden in Noordwijk te verkopen. Die zijn samen getaxeerd op ongeveer 1,5 miljoen. Het resterende bedrag van 1,1 miljoen zou uit de reserve kunnen komen. De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen. En dan gaan we naar Hillegom. Mantelzorgers kunnen tot 1 november het jaarlijkse mantelzorgcompliment aanvragen bij het welzijnskwartier. De gemeente Hillegom en Lisse zijn willen hiermee mantelzorgers bedanken voor hun inzet en laten weten dat hun hulp wordt gewaardeerd. Mantelzorgers kunnen kiezen tussen 4 cadeaubonnen van 25 euro van lokale ondernemers of 1 WVV cadeaukaart ter waarde van 100 euro. De lokale bonnen kunnen worden besteed bij ondernemers in de buurt. En de WVV cadeaukaart is op verschillende plekken in Nederland te gebruiken. Voorwaarde is dat de persoon die zorg ontvangt in Hillegom of Lisse woont. Per zorgvrager kan jaarlijks 1 mantelzorger worden voorgedragen en ook de pluim voor jonge mantelzorgers van 8 tot 17 jaar kan nog worden aangevraagd. Dan gaan we naar een volgende berichtje. Dat gaat even terug. Kijken wat we nog hebben. Een aantal inwoners van Sassenheim heeft een burgerinitiatief ingediend voor een verbod op fossiele reclame en reclame voor vlees in de openbare ruimte. Zij willen dat de gemeenteraad het voorstel behandelt en de regels opneemt in de algemene PV-verordening. De APV dus. Onder fossiele reclame verstaan de initiatiefnemers onder meer advertenties voor fossiele brandstoffen, vliegreizen, cruises, grijze stroom- en gascontracten en auto's met een fossiele of hybride motor. Voor bedrijfslogo's met een eigen bedrijf en wegwijzers op bedrijventerreinen stellen zij uitzonderingen voor. Een vergelijkbaar verbod wordt gevraagd voor vleesreclame. Volgens de indieners kan minder reclame bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot en klimaatverandering. Zij verwijzen naar andere Nederlandse gemeenten die al beperkingen voor deze reclame hebben ingevoerd, zoals Den Haag, Leiden, Delft en Haarlem. We gaan naar het weer. Woensdag is opnieuw een warme dag. Op de meeste plaatsen wordt het 24 of 25 graden. En daarna speelt de klimaatverandering een rol. Want het gaat veranderen, de weersomstandigheden. Er zit alleen nog een onzekerheid in de buien die vanaf namiddag in het zuidwesten bereiken. Als dat eerder gebeurt, kan de temperatuur nogal tegenvallen. De buien trekken 's avonds over de rest van het land. En daarbij kan het stevig doorplensen. Donderdag is het gedaan met de uitzonderlijke warmte. Desondanks blijft het zacht met temperaturen zo ongeveer tussen de 19 en 22 graden. Elders wordt het in de loop van de dag droog met wolken en zon. En daarmee is het dus toch nog een prima dag om voor een wandeling te maken. Vrijdag is het rustig, lokaal is de kans op een bui. Maar het overgrote deel van de dag blijft het droog en wolken en zon. Zaterdag blijft het rustig na zomerweer. Het is vaak droog met wolken en zon. De temperatuur schommelt rond 18 graden. Op dagen met veel bewolking valt de temperatuur wat lager uit. En op de zonnige dagen kan het makkelijk 20 graden worden. In de ochtenden is er geregeld kans op mist. En de wind is meestal zwak of matig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.

Begin jaren 80 zijn de Bee Gees betrokken als songwriters en producer bij veel artiesten zoals Kenny Rogers en Diana Ross en Diana Warwick. En dit was een nummer van Barry Gibb samen met Barbara Streisand. In 1988 volgde de tragische dood van de jongste broer Andy, eind jaren 70 zelf een tieneridool. En in 2003 overlijdt broer en bandlid Maurice Gibb. En in 2012 dan overlijdt ook broer Robin. En is het stil voor de Bee Gees.

dat was weer een Nederlandstalig nummer. Ieder tweede op iedere half uur is er een Nederlandstalig nummer. Dit keer zangeres Senna. En zij had het over het verzorgen van een klein vogeltje. Maandag 5 oktober staat cabaretier Dolf Jansen in het Theater Floralis in Lisse. Dat vindt u aan het Floralisplein nummer 69. Met zijn voorstelling Schaamteloos. Aanvang is 8 uur. De toegangsprijs is €25. En kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterfloralis.nl.

En dit waren de Hollies, een Engels bandje uit de 60e jaren, 1967 dus, met Carrie Anne. En als u kunt rock'n'rollen, ja, dan moeten we de stoel even aan de kant en dan kunt u hierop rock'n'rollen.

Maar tegenwoordig maken ze ook dit soort muziek. En ja, wij draaien dit natuurlijk heel erg graag. Dit was van Michael Bouchard. We gaan naar de verjaardagskalender van Oja. We hebben hier een lijstje. Van morgen 1 oktober dan is mevrouw Broekhuizen van der Does jarig. Ze wordt 80 jaar. En mevrouw van den Berg Duivenvoorde wordt 3 oktober en wordt ze 95 jaar. En mevrouw, of de heer Aad van Ede, hij wordt 6 oktober, wordt hij 91 jaar. En ja, wij hebben graag natuurlijk de felicitaties over te brengen aan deze mensen. En nog vele jaren in goede gezondheid.

Een oproep aan Caroline dus met, om te dansen en te zingen. Sweet Caroline heette dit nummer van de Bootsgood Radio Group. Ons tweede uurtje zit er ook alweer op. Koen heeft een wat langer stukje uitgezocht. Vandaar dat we alle afscheid nemen van u. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. En u hoort een stuk uit een documentaire film The Living Sea. Een film die de maritieme wereld verkent. En de film werd in 1995 in veel bioscopen uitgebracht. De voice-over is van Meryl Streep. En de muziek is van Sting. U hoort het tot het nieuws van 12 uur.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Turtle Sharky en A Good Heart als eerste plaat gedraaid op deze woensdag. Met dank aan Floor voor het doen van de koffiemix. Op deze woensdag tussen 10 en 12. Nu tot 1 uur de muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. Naar Purple Sharky. Door met een meisje dat Sabine heet. Zingt over zaterdag.

een van die pareltjes van die tv-serie. De beste zanger. TV-programma moet ik zeggen. Aflevering stond Desiree van Two Bottles on the Fourth Floor centraal. En deze werd dan gedaan door Yves Berendsen. Kom dan vanavond naar mij toe. Hey, deze komt een beetje lastig op gang, maar uiteindelijk loopt hij dan toch. Miss Montreal. Met Mart Hoogkamer. Hit van vorig jaar.

San Hans en Mart Hoogkamer. Van een jaar geleden. Houden van haten hoorde je op de omroep van de Bollestreek in 12 uurtje. En dit dan? Dit is Jannes, gezellig.

0: Houd je van Jannes.
1: Het komt toch nooit meer goed, ook al mis ik je nu al dagen.
0: In 12 uurtje. Woensdagmiddag, Omroep van de Bollenstreek. Je luistert ernaar. Ga dan.

0: dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit Bollestreek. Niels Onderwater heeft vanuit Lisse een zwemtocht van 60 kilometer door de ringvaart rond het Haarlemmermeer voltooid en daarmee 11.000 euro opgehaald. Hij heeft 25 uur gezwommen voor het Prinses Maxima Centrum via de Maarten van der Weijden Foundation. Vooral de kou tijdens de nacht heeft de tocht zwaar gemaakt. Onderwater heeft na de finishtijd nog tijd nodig gehad om weer op temperatuur te komen en heeft zijn oorspronkelijke streefbedrag van 10.000 euro overtroffen. Twee auto's zijn dinsdagochtend op de N206 bij Noordwijk betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing. Het ongeluk heeft kort voor 9 uur plaatsgevonden op de rijbaan richting Katwijk. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden gecontroleerd, maar niemand heeft het naar het ziekenhuis gehoeven. De achterste auto is totaal losgeraakt en beide voertuigen zijn afgesleept. Door het ongeval is een file richting Katwijk ontstaan. De oorzaak van de botsing is nog niet bekendgemaakt. Jantje Beton en Stichting Het Gehandicapte Kind hebben gemeenten en organisaties opgeroepen om meer inclusieve speelplekken te realiseren. In de Bollestreek zijn zulke plekken al gerealiseerd in Sassenheim, Noordwijkerhout en Hillegom. Volgens de organisatie is een groot deel van de bestaande speelplekken onvoldoende toegankelijk voor kinderen met een handicap. Aanpassingen als verharde paden en bereikbare speeltoestellen hebben daarbij kunnen helpen. Initiatiefnemers hebben via het Samen Speelfonds ondersteuning, kennis en advies kunnen krijgen.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

Op een van 10cc was deze en hij heette Feel the Love uit het grijze, wijze hitverleden. Door met de hedendaagse muziek. Nederlandstalig. Scheveningen en Volendam komen samen.

Ida van der Graaf uit Scheveningen en Monique Smit uit Volendam. En maakten samen dit plaatje Beter af alleen op de radio. En nu, René Kast, doen we. Veel te vroeg overleden.

Guido Shuffle and the Four Supertramp and Goodbye Stranger. En dit is Sylvester, nee, Silver Mets. Jong mannetje nog, grote fan van Hazes. En zet deze cover op de plaat.

0: veel vester en liefde. Wat is dan liefde van Hazes? Al een paar jaar oud het nummer. Een jongetje, dat was een grote toekomstbeloofd, maar ik hoor zoveel niet meer van hem. Behalve deze stand die hier in het systeem staat. Liefde was dat op de onder van de Wallenstreek. Dit is Gerard Cox. Vorig jaar overleden. Graaf van de laaie lichter.
1: Toen jij me zei, ik hou niet meer van.

deze hel. Toen brak je weliswaar mijn hart, maar ik begreep het wel. Ik zei tot mezelf, vooruit, laat er maar gaan. Ik mag haar toch niet dwingen tot zo'n uitzichtloos bestaan. Maar ik zag je gisteravond lopen in de stad.

en ik word wat grijs. Maar ach, mijn hart is jong, dus dat brengt mij niet van de wijs. En hij is jonger, ja, dat scheelt een jaar of 10. Maar aan de kringen om zijn ogen is het zuipen al te zien. Ik ben dan misschien moeders mooiste niet. Maar schat, kijk eens naar hem, hij heeft een kop als een vergiet. Ik ben niet zo slank meer, ach, denk niet dat ik dat niet zie. Maar liefje, als hij hard loopt, breekt.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Irriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
8: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek

0: Jumbo. Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De kosten voor een nieuwe raadzaal en de verbouwing van het gemeentehuis in Noordwijk zijn bijna verdubbeld. De gemeenteraad trok eerder ongeveer 2,9 miljoen euro uit voor het plan. Een nieuwe berekening komt uit op ongeveer 7,7 miljoen euro. Door het plan aan te passen heeft het college van BMW het kostenplaatje teruggebracht naar 5,5 miljoen euro. Nu moet de gemeenteraad besluiten over een extra bijdrage van ongeveer 2,7 miljoen euro. Bijna net zoveel als het project oorspronkelijk zou kosten. De gemeenteraad van Teylingen verhuist tijdelijk naar Sassenheim. Het bestuurscentrum in Voorhout wordt namelijk gerenoveerd. De renovatie begint op maandag 19 oktober en duurt minimaal 6 maanden. De raadzaal, de griffie en andere delen van het bestuur verhuizen op 7 oktober. De raads- en commissievergaderingen zijn dan te volgen in het gemeentekantoor in Sassenheim en de vergaderingen blijven ook gewoon online te volgen. Het asfalt op eiland Koudenhoorn in Warmond wordt vrijdag gerepareerd. Het gaat om het pad vanaf de brug naar restaurant Cozy en in dat asfalt zitten grote scheuren. De gemeente Teylingen zet een deel van het pad af om veilig te kunnen werken. Bezoekers kunnen via een kleine omweg toch bij het restaurant komen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijzen van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n €41.000 lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Uit de werkauto van een dierenarts zijn in de omgeving van de Meerlaan in Hillegom verschillende medicijnen voor dieren gestolen. De inbraak heeft tussen donderdagmiddag 24 september en vrijdagochtend 25 september plaatsgevonden. Onder de gestolen middelen heeft zich een medicijn bevonden waarmee dieren kunnen worden ingeslapen. De politie heeft gewaarschuwd dat dit middel gevaarlijk is en heeft naar de medicijnen gezocht. Mensen die iets verdachts aantreffen hebben het advies gekregen 112 te bellen. Ruim 60 belangstellenden hebben zich gemeld voor 11 duurzame koopwoningen van nieuwbouwproject 71 Main aan de Hoofdstraat in Hillegom. Volgens verkopend makelaar Mens Makelaars is het merendeel inmiddels verkocht. Het project heeft 3 appartementen en 8 hofwoningen rond een groen binnenhof omvat. De aannemer heeft de sloop van de bestaande gebouwen voor oktober gepland en de bouw voor december. Enkele woningen zijn nog opnieuw beschikbaar gekomen nadat kandidaten van aankopen hebben afgezien. Marjolein Egeraat is door de werkgevercommissie van de gemeenteraad van Lisse voorgedragen als nieuwe griffier. De commissie heeft haar na een selectieprocedure met 2 gespreksronden gekozen. Van Egeraat heeft sinds 2024 als griffier van de gemeente Teylingen gewerkt en daarvoor als raadsadviseur en plaatsvervangend griffier. De gemeenteraad van Lisse heeft de benoeming voor woensdag 7 oktober op de agenda staan. Bij instemming is haar start voor 1 december 2026 voorzien.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober... met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: De omroep van de Bollenstreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De kosten voor een nieuwe raadzaal en de verbouwing van het gemeentehuis in Noordwijk zijn bijna verdubbeld. De gemeenteraad trok eerder ongeveer 2,9 miljoen euro uit voor het plan. Een nieuwe berekening komt uit op ongeveer 7,7 miljoen euro. Door het plan aan te passen heeft het college van BMW het kostenplaatje teruggebracht naar 5,5 miljoen euro. Nu moet de gemeenteraad besluiten over een extra bijdrage van ongeveer 2,7 miljoen euro. Bijna net zoveel als het project oorspronkelijk zou kosten. De gemeenteraad van Teylingen verhuist tijdelijk naar Sassenheim. Het bestuurscentrum in Voorhout wordt namelijk gerenoveerd. De renovatie begint op maandag 19 oktober en duurt minimaal 6 maanden. De raadzaal, de griffie en andere delen van het bestuur verhuizen op 7 oktober. De raads- en commissievergaderingen zijn dan te volgen in het gemeentekantoor in Sassenheim en de vergaderingen blijven ook gewoon online te volgen. Het asfalt op eiland Koudenhoorn in Warmond wordt vrijdag gerepareerd. Het gaat om het pad vanaf de brug naar restaurant Cozy en in dat asfalt zitten grote scheuren. De gemeente Teylingen zet een deel van het pad af om veilig te kunnen werken. Bezoekers kunnen via een kleine omweg toch bij het restaurant komen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Vokaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Vokaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op vokaarslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu al meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 10 minuten. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda 20 minuten extra reistijd. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft een kwartier. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12. En op de N451 Moordrecht-Goudse Poort bij de Goudse Poort ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
10: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10 uur is er ontwaken in alle smaken.
1: Met het nieuws uit de Bollenstreek, het weekendweerbericht, de streektelefoon en nog veel meer.
0: Dit alles wordt afgewisseld met muziek uit lang vervlogen tijden tot en met de hits van vandaag.
1: De Bollenstreek wordt op zaterdagmorgen wakker met ontwaken in alle smaken.
0: Afwisselend gepresenteerd door Pieter Kuyt en Nadine van Ekeris.
1: En Henk Westra en Dick Oudwater.
2: Ontwaken in alle smaken.
1: Natuurlijk op Bo.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Uit de werkauto van een dierenarts zijn in de omgeving van de Meerlaan in Hillegom verschillende medicijnen voor dieren gestolen. De inbraak heeft tussen donderdagmiddag 24 september en vrijdagochtend 25 september plaatsgevonden. Onder de gestolen middelen heeft zich een medicijn bevonden waarmee dieren kunnen worden ingeslapen. De politie heeft gewaarschuwd dat dit middel gevaarlijk is en heeft naar de medicijnen gezocht. Mensen die iets verdachts aantreffen hebben het advies gekregen 112 te bellen. Ruim 60 belangstellenden hebben zich gemeld voor 11 duurzame koopwoningen van nieuwbouwproject 71 Main aan de Hoofdstraat in Hillegom. Volgens verkopend makelaar Mens Makelaars is het merendeel inmiddels verkocht. Het project heeft 3 appartementen en 8 hofwoningen rond een groen binnenhof omvat. De aannemer heeft de sloop van de bestaande gebouwen voor oktober gepland en de bouw voor december. Enkele woningen zijn nog opnieuw beschikbaar gekomen nadat kandidaten van aankopen hebben afgezien. Marjolein Egeraat is door de werkgevercommissie van de gemeenteraad van Lisse voorgedragen als nieuwe griffier. De commissie heeft haar na een selectieprocedure met 2 gespreksronden gekozen. Van Egeraat heeft sinds 2024 als griffier van de gemeente Teylingen gewerkt en daarvoor als raadsadviseur en plaatsvervangend griffier. De gemeenteraad van Lisse heeft de benoeming voor woensdag 7 oktober op de agenda staan. Bij instemming is haar start voor 1 december 2026 voorzien.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in de regio. Bij elkaar staat er 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de A4 de andere kant op tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid een half uur vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein staat ook vast. Daar nog een kwartier extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk en Knooppunt Hoefvliet een 30 minuten oponthoud. Komt er een ongeluk. De andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, ook 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar sta je 25 minuten door in de file. Ook op de A4 verderop bij knooppunt Ketelplein ook nog eens 25 minuten oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daardoor sta je tussen Bleiswijk en Gouda ruim 20 minuten vast. De linkerrijstrook is dicht bij Gouda. Op de A12 de andere kant op richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden ook 25 minuten oponthoud. En de N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Zoetermeer Buitenweg, want daar is een ongeluk gebeurd. Het is onbekend hoe lang dat gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? tijd? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
11: De Omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De kosten voor een nieuwe raadzaal en de verbouwing van het gemeentehuis in Noordwijk zijn bijna verdubbeld. De gemeenteraad trok eerder ongeveer 2,9 miljoen euro uit voor het plan. Een nieuwe berekening komt uit op ongeveer 7,7 miljoen euro. Door het plan aan te passen heeft het college van BMW het kostenplaatje teruggebracht naar 5,5 miljoen euro. Nu moet de gemeenteraad besluiten over een extra bijdrage van ongeveer 2,7 miljoen euro. Bijna net zoveel als het project oorspronkelijk zou kosten. De gemeenteraad van Teylingen verhuist tijdelijk naar Sassenheim. Het bestuurscentrum in Voorhout wordt namelijk gerenoveerd. De renovatie begint op maandag 19 oktober en duurt minimaal 6 maanden. De raadzaal, de griffie en andere delen van het bestuur verhuizen op 7 oktober. De raads- en commissievergaderingen zijn dan te volgen in het gemeentekantoor in Sassenheim en de vergaderingen blijven ook gewoon online te volgen. Het asfalt op eiland Koudenhoorn in Warmond wordt vrijdag gerepareerd. Het gaat om het pad vanaf de brug naar restaurant Cozy en in dat asfalt zitten grote scheuren. De gemeente Teylingen zet een deel van het pad af om veilig te kunnen werken. Bezoekers kunnen via een kleine omweg toch bij het restaurant komen. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is opvallend druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan een kwartier extra reistijd. Op de A4 is dat het geval van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp 20 minuten vertraging. De andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Roelevarensveen en Delft zelfs 27 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je 3 kwartier. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden is de vertraging 35 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Zijn er nu 2 rijstroken dicht. Vanaf Hendrik Ido Ambacht is de vertraging 1/2 uur. Door de drukte op de A4 is het ook extra druk op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar sta je nu ook een kwartier in de file. En de N206 Zoetermeer-Heemstede die is in beide richtingen dicht bij Zoetewoudendorp. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lissen, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in de regio, 130 kilometer file en de meeste files leveren ook heel veel vertraging op vanmiddag. Op de A4 bijvoorbeeld, van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoflied is de vertraging 25 minuten. Ook de andere kant op nog een lange file van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je een half uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Utrecht en Harmelen 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging een half uur. Verder file op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Rotterdam-Overschie een kwartier extra reistijd. En ook de andere kant op tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven is de vertraging een kwartier. Tot slot gebeurde er een ongeluk op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Zoeterwoude-Dorp. De weg was in beide richtingen dicht. Die is alleen nu nog richting Zoetermeer dicht. En daar is de vertraging nu 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending. Verbouwing gemeentehuis Noordwijk kost miljoenen meer dan gedacht. Wijn uit Katwijk wint prijs. Waarom het Vossen- en Cerespark en het Beltpark in Hillegom pas volgend jaar worden opgeknapt. En ouders vertellen over hun stilgeboren kinderen in een nieuw boek. Ook het weerbericht voor donderdag komt voorbij, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De kosten voor een nieuwe raadzaal en de verbouwing van het gemeentehuis in Noordwijk zijn bijna verdubbeld. De gemeenteraad trok eerder ongeveer 2,9 miljoen euro uit voor het plan. Een nieuwe berekening komt uit op ongeveer 7,7 miljoen euro. Door het plan aan te passen heeft het college van BMW het kostenplaatje teruggebracht naar 5,5 miljoen euro. Nu moet de gemeenteraad besluiten over een extra bijdrage van ongeveer 2,7 miljoen euro. Bijna net zoveel als het project oorspronkelijk zou kosten. De gemeenteraad van Teylingen verhuist tijdelijk naar Sassenheim. Het bestuurscentrum in Voorhout wordt namelijk gerenoveerd. De renovatie begint op maandag 19 oktober en duurt minimaal 6 maanden. De raadzaal, de griffie en andere delen van het bestuur verhuizen op 7 oktober. De raads- en commissievergaderingen zijn dan te volgen in het gemeentekantoor in Sassenheim en de vergaderingen blijven ook gewoon online te volgen. Het bestuur van Rijnsburgse Boys pakt supporters aan na meerdere rellen rond wedstrijden van het eerste team. Een aantal supporters krijgt een schorsing of een complex verbod zolang het onderzoek naar de incidenten loopt. De ongeregeldheden waren bij wedstrijden tegen onder meer de Treffers, Quick Boys en IJsselmeervogels. De club gaat ook praten met de supportersvereniging en staat voorlopig geen activiteiten van die vereniging op het sportpark toe. Ook waren er minderjarige leden betrokken bij de rellen en daarom neemt de club ook contact op met hun ouders. Het bestuur zegt dat de grens is bereikt en roept iedereen op om verdere ruzie tussen clubs te voorkomen.

0: De verbouwing van het gemeentehuis en de nieuwe multifunctionele raadzaal in Noordwijk vallen miljoenen euro's duurder uit dan eerder geraamd. Dat is woensdag bekendgemaakt door de burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, vraag ik aan politiek verslaggever Nick Vink. Nick, goeiedag.
1: Hallo.
0: Over hoeveel miljoenen hebben we het dan?
1: We hebben het dan over een verschil van bijna 5 miljoen. Vorig jaar november heeft de Raad van Noordwijk ingestemd met een bedrag van 2,9 miljoen. En nu blijkt dat toch zo'n 7,7 miljoen te zijn waar de Raad rekening mee moet houden qua kosten.
0: Oké, en hoe komt dat dan?
1: Er waren sommige dingen niet opgenomen in de raming waar de Raad dus vorig jaar mee heeft ingestemd. Dat zijn bijvoorbeeld de verbouwingskosten van meer werkplekken en de inrichting van de raadzaal, dat een soort multifunctionele zaal moet worden. De prijsstijgingen zijn niet meegerekend. Dat soort dingen moet je een beetje rekening mee houden.
0: Nu moet er dus 7,7 miljoen opgehoest worden.
1: In de brief die het college aan de raad heeft gestuurd, wordt ook al een soort besparingsoptie genoemd. Dus het college noemt ook dingen waarop er bespaard kan worden. En dan komt het uit op kosten die dan nog ongeveer 2,5 miljoen hoger uitvallen in plaats van 5 miljoen.
0: In plaats van 5 miljoen? In plaats van 7 miljoen bedoel je?
1: Nee, ik bedoel dat dat eerst was het natuurlijk 5 miljoen extra. En met die besparing is het maar 2,5 miljoen extra. Dat is nog steeds een hoog bedrag.
0: We hebben het nog steeds over miljoenen.
1: Ja.
0: Oké, dus wat je bedoelt is, eerst vorig jaar hebben ze een plan vastgesteld van dat die nieuwe raadszaal en de verbouwing kost 2,9 miljoen euro. Nu blijkt het dus dat er aardig wat miljoenen bij moeten komen en staat de teller op 7,7 miljoen. Maar nu is er weer 2,5 miljoen euro afgegaan. Hoe komt dat dan?
1: Dat kan dus bespaard worden. Daar kan de raad voor kiezen. Daar moeten ze dus nog over in gesprek. Of ze bepaalde dingen dan willen besparen. Je kan bijvoorbeeld besparen op bepaalde dingen kunnen dan wel of niet vernieuwd worden. Bijvoorbeeld bij de entree, die zou helemaal vernieuwd worden. Daar kan je dan voor kiezen om dat dan niet te doen. Of er zou bijvoorbeeld een speciale fietskelder komen. In dat besparingsplan staat dus ook. Daar kunnen ze ook voor kiezen om dat niet te doen. En zo kan je dus bepaalde kosten besparen.
0: Oké, het wordt dus sowieso duurder. Ja, maar er zijn nog wel opties om dat te beperken.
1: Ja.
0: Jij hebt vandaag een rondje gemaakt bij de partijen in Noordwijk om te vragen van, hebben jullie dit gelezen? Wat vonden zij ervan?
1: Ja, die waren natuurlijk wel geschrokken. Sommige partijen zeiden ook wel, we hadden wel verwacht dat er extra kosten bij zouden komen, want de kosten in de bouwsector die stijgen natuurlijk heel snel en het duurt allemaal wel ook al heel lang het proces. Dus we hadden wel verwacht dat er dat er extra budget nodig zou zijn. Maar dat het zoveel zou zijn, dat hadden ze niet verwacht.
0: Ja.
1: Die reageerden wel geschrokken, ja.
0: Hoe was de stemming bij de coalitiepartijen?
1: Hetzelfde. Die waren ook geschrokken. En die zeiden ook dat hadden we niet verwacht.
0: Oké. En nu? Wanneer moet er besloten worden?
1: Het college is nu bezig met een voorstel waar ook nog nadere uitleg staat over wat er nou precies allemaal gebeurd is. Op een later moment zullen ze daarover verder in gesprek gaan met de raad. Omdat zij verwachten zelf ook dat er nog wel wat vragen zijn van de raad. Er zijn volgens mij ook al schriftelijke vragen ingediend door de fractie Helder. Dit gaat allemaal nog een vervolg krijgen. Niet op dit moment.
0: Oké. We houden het heel erg in de gaten. Nick, dankjewel dat je even in uitzendingen wilde komen vertellen over hoe de gemoedstelling is in de raad.
1: Ja, geen probleem.

0: Wie aan Katwijk denkt, denkt aan zee, strand en duinen. Aan wijn waarschijnlijk een stuk minder snel. Toch staan op een volkstuin in Katwijk 105 wijnstokken keurig naast elkaar in de zon. De druiven die hier groeien verdwijnen niet in een fruitschaal, maar worden geperst tot echte Katwijkse wijn. En met succes. De meest recent beoordeelde witte wijn van hobbywijnmaker Nico van Duivenbode werd uitgeroepen tot de beste van Zuid-Holland. In RTV Magazine vroeg Jean Roker hoe hij met wijn terechtkomt in Katwijk.
1: Ja, nou, hoe kom je in Katwijk met wijn? Kijk, op een gegeven moment, wijnbouw die heeft plaats zich een beetje naar het noorden toe. Ook vanwege de warmere zomers die we steeds meer krijgen. Daardoor gaat het ook beter lukken. Maar ja, goed, van oudsher is het natuurlijk ook altijd wel een beetje wijnbouw geweest in Nederland. Dat, in Limburg, dat... De wijnbouw is destijds 2000 jaar geleden door de Romeinen hier gebracht. En ook tot aan Limburg en toe. Maar goed, met de juiste druiven die ik zelf uit Duitsland haal. Ik heb dan de Johanniter en de Solaris. Twee witte druiven. Die doen het uitstekend hier in deze contraille. En het is al een jaar of 25 dat ik met druiven bezig ben.
2: Oh, toch al zo lang?
1: Ja. Eerst op kleinschalige wijze. Je zet een paar stokken zet je in je eigen tuin neer. En sinds een jaar of 15 zit ik bij Ons Genoegen, hè, de volkstuinvereniging, bij het vliegveld. En daar maak ik hele mooie wijn, kom ik daar vandaan.
2: En 25 jaar geleden, toen heb je het geleerd?
1: Ja, precies. Nou ja, goed, kijk, ik mijn vrouw is Italiaans en ik had een Italiaanse schoonvader natuurlijk. En dan kom je daar voor het eerst en dan is het van, nou ja, goed, joh, wil je wat drinken? Ja, lekker, je doet maar een biertje. Om te kijken, een biertje, wat zullen we nou krijgen? We zijn hier in Italië. Maar goed, dat bier kreeg ik toch. Maar die man die was natuurlijk wel gelijk. Die was toch een beetje geschokt daardoor. En die dacht bij zich, nou, ik moet hier toch even aan het werk. En die heeft mij toen dus rondgebracht door allerlei wijngaarden in de regio van Verona. Gardameer, daar heb je natuurlijk hele mooie wijnstreken. Barolino.
2: Vertel me wat, Italiaanse wijn.
1: Daarom, dat is vol met wijnbouw daar zo. Als je daar doorheen rijdt, dan zie je niks anders dan wijngaarden.
2: Niks heerlijker dan Italiaanse wijn, hè?
1: Juist, dus ja. Die heeft mij daar een rondleiding bezorgd van enige jaren. Om daar toch even de juiste stemming te zetten. En nou ja, goed, weet je, die passie die jij ervoor had, die is wel een beetje overgeslagen. Want dan zie je toch wat er allemaal bij komt kijken bij het wijn maken. En hoeveel soorten wijn, druiven, wijnbouw, et cetera, het hele gebeuren. Ja, en dat is gewoon heel indrukwekkend. Toen ben ik eerst met een paar Italiaanse stokken heb ik toen in mijn tuin gezet. Maar ja, weet je, dat zijn stokken die eigenlijk goed zijn voor veel warmer klimaat. Dus weet je, er komt een blad dan en dergelijke, maar de druiven die wilden niet goed afrijpen. Maar op een gegeven moment ben ik dus overgegaan naar, en je verdiep je daar meer in hoe het hier dan gaat. En dan ben ik overgegaan op Hollandse, tenminste, laat zo zeggen, op Noord-Europese druiven.
2: Johanniter, ja.
1: Onder andere Johanniter en de Solaris.
2: Oh, Solaris, ja.
1: Die ik heb staan. En je hebt ook wat rode druiven, heb ik ook gehad, Rondo en dergelijke. Kijk, het is allemaal voor eigen consumptie.

0: En voor mijn vrienden, bekenden, weet je niet. Gewoon huiselijke kring. Dat is een beetje, als je met hobby wijn te maken hebt, dan ja, je mag het niet verkopen officieel. Qua productie zit ik op een 100 flessen.
1: Oh ja,
0: dus
1: jou...
0: weet je, dat is over een jaar gezien is dat natuurlijk, weet je, als je met vrienden en alles zit, dan dat is dat natuurlijk ook wel doorheen te komen. Dat is
1: Want één rank levert ongeveer één fles, hè?
0: Eén stok is ongeveer één fles. Dus precies. Ik heb 105 stokken staan daar bij ons genoegen. Dus dan zit je op, pak een beetje 100.
1: En je let op de kwaliteit, maar dat betekent ook dat je... Want het wordt gekeurd. En dat heb je, daar kom je goed uit, geloof ik. Hè?
0: Ja, klopt. Ik ben dan lid van, de landbouwers... of de wijnbouwers, moet ik zeggen. De wijnbouwers der Lage Landen. Dat is een club Nederland-België. Dus je hebt ook een hele website. Dan kan je ook allerlei producten kan je er bestellen, et cetera. En dan kan je ook allerlei informatie kan je erin winnen. Als je daar lid van bent. Maar goed, er wordt ook dus regio. Wij zitten natuurlijk in de regio Zuid-Holland. Wordt dan ook een wijnkeuring gehouden elk jaar. 2025, die is dan in november, die keuring. En 2024, dat was dus vorig jaar geweest. En daar ben ik dus als eerste uitgekomen van Zuid-Holland.
1: Terwijl toen was het wat minder jaar, geloof ik, hè?
0: 24 was een minder jaar, 25 was een mooi jaar, 26 is een mooi jaar en 24 was inderdaad een slecht jaar. Maar kwalitatief had ik een hele goede wijn. Hè. Normaal heb ik wel 100 flessen wijn ongeveer wat de opbrengst is. Maar dat jaar was het echt, wat een nachtvorst in april, dus dan lopen net die knoppen lopen uit. Gaat de nachtvorst, die gaat erover en dus ja, dan is dat al gauw bekeken met die plantjes.
1: Ja.
0: En wat er dan nog doorzet, wat in een warme hoekje heeft gezeten, zeg maar, tijdens die nachtvorst, dat groeit dan nog wat door. Maar ja, toen kreeg je in juni een hele berg regen eroverheen, net op het moment van de bloei. Ja, dat hielp natuurlijk ook niet mee. Dus ik had wel geteld, waar ik normaal 100 flessen heb, had ik 6 flessen.
1: Oh, dat schiet niet op.
0: Ik ben heel zuinig op geweest.
1: Ja.
0: Want 2 was ik er al kwijt aan die wijnkeuring. Maar goed, kwalitatief was het top. Want
1: toch wel goed.
0: Ja. En het jaar ervoor, in 23, had ik ook de eerste prijs.
1: Ook al.
0: Dus het is 2 jaar achter elkaar.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De referendumcommissie heeft advies gegeven over een mogelijk referendum over Eli Lilly in Valkenburg. Inwoners hebben de nodige 300 handtekeningen verzameld om het onderwerp op de agenda te krijgen. Volgens de commissie voldoet het verzoek aan de regels en mogen de indieners het referendum aanvragen. De commissie twijfelt wel of een referendum nog op tijd kan worden gehouden en echt invloed kan hebben. De gemeenteraad van Katwijk moet namelijk al snel een besluit nemen over de vestiging van Eli Lilly. De commissie zegt daarom dat de raad in dit bijzondere geval kan besluiten het referendum toch niet door te laten gaan. De gemeenteraad neemt daar donderdagavond een besluit over. Voor het burgemeesterschap in Noordwijk hebben zich 13 kandidaten gemeld. Het gaat om 2 vrouwen en 11 mannen tussen de 40 en de 62 jaar. 7 kandidaten hebben al ervaring als burgemeester of wethouder. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad spreekt later met een selectie van de kandidaten en de nieuwe burgemeester van Noordwijk begint naar verwachting op 1 maart. Een groep inwoners uit Sassenheim wil dat bepaalde reclame in Teylingen wordt verboden. Het gaat om advertenties over fossiele brandstoffen, vliegreizen en vlees. De inwoners hebben hiervoor een burgerinitiatief ingediend en zij willen dat de gemeenteraad de regels opneemt in de algemene plaatselijke verordening. Want volgens de initiatiefnemers kan minder reclame helpen om de uitstoot van CO2 te verlagen.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. Het weer vanuit het westen vanavond buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio zijn snel korter aan het worden, maar bij elkaar staat er toch nog wel dik 60 kilometer. En op sommige plaatsen heb je nog veel vertraging. Zoals op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Knauwpunt Hoefvliet. Daar is het tijdverlies nog een kwartier. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam, de andere kant op dus, tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 25 minuten. En de N206 Zoetermeer-Heemstede is in beide richtingen dicht bij Zoeterwoude-Dorp door een ongeluk. Vooral richting Zoetermeer sta je daardoor in de file. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint met veel bewolking en mogelijk nog wat regen. In de loop van de ochtend wordt het droger en breekt de zon steeds vaker door. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Donderdagmiddag zijn er flinke perioden met zon. Het blijft meestal droog, al kan plaatselijk een buitje vallen. De temperatuur ligt rond de 20 graden en de zuidwestenwind is zwak. Donderdagavond zijn er opklaringen en is nog een enkele bui mogelijk. Langs de kust blijft de westenwind nog steeds erg matig.

0: Het Vossen- en Cerespark en het Beltpark in Hillegom worden pas volgend jaar opgeknapt. De vertraging werd duidelijk na vraag van het CDA. Isabella Koster sprak met raadslid Karin Hoekstra van het CDA. Die vertelt wat hun zorgen zijn.
1: Nou, we hebben in 2025 best wel een behoorlijk krediet vrijgemaakt voor beide parken. Dus voor het Beltpark en voor het Vossen- en Cerespark. En er zou in eind 25, zeg ik uit mijn hoofd, zou er gestart worden. En we zitten nu al in de tweede helft van 26 en er is nog niks gebeurd. Dus wij dachten met alle prijsstijgingen, wat gaat er gebeuren? Krijgen we zo meteen weer een vraag om aanvullend krediet? Is dat krediet nog wel toereikend? En bij het Vossen- en Cerespark speelde dat daar herten staan. Dat is ook het hertenkamp. En die stonden wel eens een winter met hun hoeven in het water. En nou, wij waren benieuwd hoe dat dan komende winter gaat. Dat is wat daar speelde. En bij het Beltpark, daar speelt dat er een afdeklaag ligt. En er is toen gezegd van nou, die wordt te dun. Waardoor er heel veel afgegraven moet worden en extra grond weer bij moet komen. Nou, daar waren we benieuwd of er een risico ontstond voor de volksgezondheid.
2: Ja, en dan was het antwoord van de wethouder dat de werkzaamheden waarschijnlijk begin 2027 gaan beginnen. Waren jullie tevreden met dit antwoord?
1: Nou ja, er werd gezegd dat er dus meer onderzoeken gedaan zijn en dat het daardoor vertraagd is. Ja, dan kunnen we niet anders dan daarin in meegaan. We vinden het wel jammer dat we daar dan niet eerder over geïnformeerd worden. Op het moment dat het dat duidelijk is dat de geplande datum niet gehaald wordt, dan vinden wij dat we als raad, maar zeker ook de omwonenden, dat die geïnformeerd moeten worden. Want die zijn bezig geweest met participatie. Er zijn allerlei participatiesessies geweest. Die hebben toen gezien dat in de raad dat er krediet beschikbaar was. Ja, en vervolgens hoor je niks. En dat vinden wij eigenlijk het belangrijkste punt waar het college echt iets in moet veranderen. Gewoon daadwerkelijk informeren als er vertraging oploopt.
2: En wanneer hadden zij dan eerder kunnen informeren hierover?
1: Nou, eigenlijk op het moment al dat ze zagen dat het niet lukte eind 2025. Dan hadden ze op dat moment kunnen zeggen van nou, het onderzoek loopt nog. Of nou, precies waar ze tegenaan zijn gelopen. En daarom wordt het niet eind 2025. Maar moeten we doorschuiven naar die en die datum. Of dan wordt u weer geïnformeerd.
2: Ja, en over die herten inderdaad, over de hoeven in het dat ze met hoeven in het water terecht zouden komen. Daarover zei de wethouder van ja, we hebben eigenlijk pas deze ochtend de deal rondgekregen. Dus eerder had ook niet gekund het informeren. Nu is er afgesproken dat de herten blijven staan en uiteindelijk naar een nieuw verblijf gaan. Zijn jullie wel tevreden over deze gang van zaken?
1: Nou, daar zitten we nog een beetje over na te denken. Want de wethouder gaf aan dat er eerst gekeken was naar een locatie binnen Hillegom, in het Lokhorsterduin. En dat daar de provincie niet akkoord mee ging. En dat er toen gekeken is naar een locatie elders. En dat is nu in, ben ik de plaatsnaam kwijt, Stolwijk, zeg ik uit mijn hoofd.
2: Ja, bij een gespecialiseerde hertopvang.
1: Ja, klopt. Daar zitten we nog een beetje op te dubben. Van hebben we dan niet een andere plek in Hillegom? En had het park dan niet, dan hadden de herten niet eerst naar het andere deel van het park gekund. Want het is een park, het Vossen- en Cerespark, wat uit twee delen bestaat. En die herten gaan uiteindelijk naar een ander deel. Dus ja, had daar niet iets mee gekund. Dus daar zitten we nog een beetje op over na te denken als fractie.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
1: Van 9 tot en met 15 oktober is de Baby Loss Awareness Week. En in die week verschijnt een speciaal boek, Geboren in Stilte. 17 ouders vertellen daarin hun verhaal over een stilgeboren kind. En een van hen is Ramona Verstegen uit Noordwijk. Zij verloor in 2019 haar dochter Jalou na 25 weken zwangerschap. Haar verhaal is opgenomen in het boek en ik heb haar nu aan de telefoon. Dag Ramona.
2: Hallo.
1: Ja, in het boek vertel je heel open over jouw dochtertje Jalou. Waarom wilde je jouw verhaal zo graag met anderen delen?
2: Ik wilde graag haar verhaal delen, omdat het de stilgeboren kinderen zijn vaak voor de buitenwereld onzichtbaar. In mijn geval was het eigenlijk ook wel zo. Ik was 25 weken zwanger toen ik Jalou ben verloren. Of wij Jalou zijn verloren. Maar ja, ik had nog geen hele grote buik. Ik voelde me natuurlijk al heel lang zwanger. Ik heb haar gevoeld. Ze was al onderdeel van mij. Ja, ik wilde graag haar verhaal delen, omdat ze gewoon bestaan heeft. En ik een plekje voor haar wilde hebben. En ik heb sinds haar overlijden heb ik vaak nagedacht over hoe ik dat zou kunnen doen. Ja, een jaar geleden kwam er een oproep via Facebook om te vragen wie er mee wilde schrijven aan het boek. Over stilgeboren kinderen. En ik dacht, ik meld me aan, ik zie het wel. Ik weet niet of het precies is wat ik wil. Maar ja, ik heb me gewoon aangemeld en uiteindelijk een gesprek gevoerd met de mensen van de Stichting Noord voorbij. En uiteindelijk uitgenodigd om mee te gaan schrijven aan het boek.
1: Ja.
2: En ik vind het een heel mooi idee dat er straks een soort van monumentje is. Gewoon dat haar naam op papier staat. Nog een extra bewijs naar de buitenwereld van ze heeft echt bestaan. Ze is onderdeel van ons, ze is onderdeel van ons gezin.
1: Ja, want je raakte zwanger, maar na 25 weken werd je ziek. Kun je ons misschien terugnemen naar dat moment? Wat gebeurde er toen?
2: Ja, ik voelde me eigenlijk daarvoor al niet lekker. Maar ik had nooit verwacht dat dit het gevolg zou zijn. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan, eigenlijk meer voor een controle. Want ik zou in de middag nog naar mijn werk gaan. Ik dacht, we gaan even langs. Ik ging ook zonder mijn man. Mijn vader is uiteindelijk meegegaan. Omdat ik dacht, het is toch wel fijn om iemand erbij te hebben. Maar niet verwacht dat ik dit te horen zou krijgen. Maar ja, ik kwam in het ziekenhuis aan. Er kwam uiteindelijk een klinisch verloskundige naar me toe. Die deed controles. En uiteindelijk kwam zij met het bericht dat ik het HELLP-syndroom had. Dus een vorm van zwangerschapsvergiftiging. Ja, dezelfde dag te horen gekregen dat ik moest gaan bevallen. Ik ben een week in het ziekenhuis geweest. Ja, het was echt een rollercoaster. Alles ging in sneltreinvaart.
1: Ja, en dan kom je na een week thuis en dan heb je een lege babykamer. Hoe was dat?
2: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat dat echt vreselijk is.
2: Ja, in het ziekenhuis ben je dan toch in een soort van bubbel. Die mensen laat je binnen in die bubbel die je erin wil hebben. Gewoon mensen uit mijn familie. Ik wilde eigenlijk ook gewoon niet naar huis. Want ik denk, daar gaat het normale wereldje, die gaat door.
1: Ja.
2: Ik zit hier in die bubbel. Ik wil niet naar huis, naar die lege babykamer. En toen ik thuis kwam, heeft de deuren ook nog wel even een tijdje dicht gezeten van de kamer. Want ik kon er aan het begin nog gewoon niet naar kijken.
1: Nee, precies. En op een gegeven moment, je zegt zelf, het leven gaat door, hoe erg het ook is. Gaat ook over verlies, jouw verhaal. En hoe andere mensen daar mee te maken hebben. Dat ze het soms moeilijk kunnen begrijpen. Of dat het sterker nog onzichtbaar is. Merkte jij dat mensen om je heen het soms lastig vonden om over Jalou te praten?
2: Ja, zeker. Dat heb ik al gemerkt. Ik merk ook, sommigen weten het. Sommigen vragen misschien naar je of je kinderen hebt. Dat is gewoon een vraag wat vaak wel gesteld wordt. Bij de ene zeg ik dat ik gewoon één kindje heb. Maar ondertussen voelt dat niet goed. Want ik heb twee kinderen. Maar ik heb niet altijd zin. Ik vind het moeilijk om dat gesprek soms aan te gaan. Dat wil ik ook niet met iedereen doen. Want het kan gewoon soms heel ongemakkelijk worden. Als je zegt, ik heb één kindje levend bij me en eentje is overleden, ja, dan vallen er wel vaak de stiltes. En ja, dat kan moeilijk zijn.
1: Ja, want 2 jaar daarna heb je een dochter gekregen, Luna, volgens mij.
2: Ja.
1: Zij weet ook af van haar grote zus. En gaat dus ook wel eens mee op visite bij haar. Waarom vind je het zo belangrijk om haar nog steeds bij het gezin te betrekken?
2: Ja, eigenlijk is dat... Ik ben gewoon op een gevoel afgegaan. Vanaf het begin af aan heb ik haar meegenomen naar het graf. In de kinderwagen, in de draagzak. Uiteindelijk kon ze lopen. Ging ze meehelpen, het grafje schoonmaken, kaarsje aansteken. Ik wil gewoon dat zij weet dat zij een zus heeft gehad. Dit hoef je niet te verzwijgen. Ik vind het fijn dat ze het weet. En ik kan er gewoon ook met Luna, zij is nu 4, of ze is nu 5. Ik kan gewoon heel goed met haar daarover praten.
1: Realiseert ze het zich ook? Misschien nu nog wel jong, op 5-jarige leeftijd. Maar...
2: Ja, ze kan opeens uit het niets een vraag stellen over Jaloe. Een minuut later over iets heel anders beginnen. Maar ik vind het wel bijzonder dat ze er soms zo over begint. En dat er gewoon korte gesprekjes gevoerd over kunnen worden. Ja, en ze zegt ook wel dat zij een zus heeft in de hemel. Dus dat zegt ze, ja.
1: Ja. Nou, dit verhaal over Jaloe en over alles wat daarbij komt kijken... Verschijnt dus in een boek tijdens de Baby Loss Awareness Week. Wat hoop je dat mensen die dat boek lezen, geboren in stilte... anders gaan begrijpen over het verlies van een stilgeboren kind?
2: Ja, ik denk dat sommige mensen die een vergelijkbaar verhaal hebben meegemaakt... dat die herkenning kunnen lezen. Dat kan al heel fijn zijn. Soms kan je heel alleen voelen, omdat sommige mensen van de buitenwereld niet begrijpen. En gelukkig maar, want ja, je wil niet dat mensen dit meemaken. En in het boek zijn dus 17 verhalen, 17 ouders. En hele verschillende verhalen. Ook 2 kinderen verloren, echt al wat langer geleden. Ook verderop in een zwangerschap. Dus het is allemaal stilgeboorte, maar wel hele verschillende verhalen. En ja, ik hoop dat wij daar mensen ook gewoon mee kunnen helpen. Of die hetzelfde hebben meegemaakt. Of gewoon misschien in de omgeving. En dat het voor heel veel ouders gewoon heel belangrijk is... dat gewoon die naam af en toe genoemd wordt. Dat ouders daar toch wel daar behoefte aan hebben.
1: Ik snap het. Duidelijk. Ramona, ik dank je hartelijk voor jouw persoonlijke verhaal... dat je dit zo vertelde. En het boek Geboren in Stilte met daarin jouw verhaal... Dat komt dus uit in de week van 9 tot en met 15 oktober. Het boek Geboren in Stilte. Dankjewel.

0: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
6: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
5: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67 Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
3: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
2: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
4: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
2: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: is de thuiswedstrijd. Met vandaag een muzikale aflevering met en over muzikanten uit de Bollestreek. Presentatie Hans Wensveen. Techniek Wim van Kesteren.
1: Goedenavond, luisteraars. Wees weer welkom bij een uitzending van de Thuiswedstrijd. Deze keer kunt u luisteren naar opnames die ik heb gemaakt in de Maartenskerk te Hillegom. Het gaat over een project in Bangladesh met de naam Mena Yusuf. U gaat luisteren naar muziek, u gaat luisteren naar informatie die daarover wordt gegeven. Ik wens u veel luisterplezier.
2: Hartelijk welkom hier bij dit concert. En u heeft al een applaus gegeven, maar u hoorde net Reinhard Harmstra aan de piano, Renske achter de contrabas en Ilse Poulijn met de sopraansaxofoon. En het eerste lied was al prachtig. Het zorgt ervoor dat u nu bent opgestaan en meteen door die deur weer naar buiten bent gegaan. Van harte welkom en het is heel fijn dat wij vanmiddag dit concert samen als diaconie van deze kerk, samen met Kees en Wouter mogen organiseren. Met dank aan het geluid en noem alles maar op. Maar we zijn heel blij dat dit allemaal mag en kan. We gaan luisteren naar een heel mooie serie van muziek. En er is op gestudeerd. Maar het heeft allemaal een reden. En die reden gaan Wouter en Kees straks verder wat uitleggen. Want het gaat natuurlijk om het hele project in Bangladesh. En dat is een project wat jaren geleden hier al een beetje begonnen is. We hebben het gehad over kipjes. We hebben het gehad over vissen. Maar het gaat nu over mensen. En zeker over kinderen en hun moeders. En niet alleen jongens, maar ook zeker meisjes. En daar is een prachtig project omheen gebouwd om te zorgen dat kinderen in Bangladesh daar ook een toekomst zullen hebben. Zo zeg ik het toch goed, Kees? Oké, fijn. Daar gaan we vanmiddag voor aan de gang. En natuurlijk is het fijn als u straks na afloop laat zien hoe u dit concert gewaardeerd hebt. Maar ik ben heel blij met deze opkomst. Dat belooft wat. Ja, toch? We gaan gauw verder luisteren. Ik neem aan dat we met het tweede lied aan de gang gaan.
3: Ja.
2: Ik wens jullie veel succes. Maar het begin was al heel veelbelovend.

0: Prachtig. Misschien wil je iets zeggen over jullie club, hè? Zo. Heel kort, want welk nummer was dit? Ik had het wel opgeschreven. Dit was niet Sous-Lucia de Paris, maar is dat Chicali?
1: Ja.
0: En dan willen jullie nog een derde nummer doen en dan komen er andere dingen. Dan komt Karen en dan krijgen we een ander stijl. En dan komt er een liedjeszanger, Huub, en dan is het pauze. En dan gaat Wouter wat vertellen over het project. Ik hoef me alleen maar met de muziek bezig te houden, dat is makkelijk vandaag. Dus, en dan, ja, dan hopen we uiteindelijk te eindigen wel met een belangrijk lied wat in Bangladesh een grote rol speelt. Wil je kort zeggen over je volgende nummer, je laatste? Ik weet niet of dat daar kan. Ja,
1: kan het deze?
2: Ja, dank je, Kees. Ja, dames en heren, wij spelen al vaker met het liedje. We zijn mooi aangekondigd. En in deze samenstelling doen wij vaker dingen met elkaar muziek maken. En wij willen graag onze luisteraars altijd meenemen naar de straten van Parijs. Om daar een lazy Sunday afternoon te beleven met een klein glaasje wijn in een rokerig café. En dat geeft een bepaalde ontspannendheid. En toen wij gevraagd werden om hier aan mee te doen, toen hebben we wel even onze bibliotheek bekeken. En wij hebben dus heel erg veel mooie muziek, melancholiek. Die past bij het thema van vandaag. Nou, ik denk dat iedereen wel ongeveer weet waar we hier voor zijn. En het stuk wat we dan ook net voor u gespeeld hebben, dat gaat over een zwerfkind. En daarom hebben we die vandaag ook uitgekozen. En het volgende stuk wat we voor u gaan spelen, gaat over een tolerante nacht. We gaan voor u vandaag salon, we komen vandaag een keer later terug, dan ga ik niet meer praten, dan gaan we lekker alleen spelen. Salonmuziek en jazzmuziek met allemaal een kwinkslag richting tolerantie, richting liefde en er voor elkaar zijn. En laat u dan ook wel meeslepen op de klanken van ons en dan even richting Bangladesh in plaats van naar Parijs. Alsjeblieft.

0: schat. We gaan even chanceren. Karin komt nu. Karin, je hebt een heleboel thuispubliek, hè? Geweldig, hè? Ik weet niet of je daardoor meer zenuwachtig wordt, Karin, maar... Het is wel mooi dat er zoveel thuispubliek is. Van, eigenlijk moeten we vragen of we alle toetjes een vinger even op willen steken. Dan weten de anderen ook hoeveel dat er zijn. Fijn hoor dat jullie er allemaal zijn. Volgende stuk misschien weer dezelfde over zeggen. Gaan we een paar klismusstukjes doen en dan probeer ik jou te begeleiden.
1: Ja, we gaan 3 klismusstukjes doen. En kletsmer betekent, het komt uit het Hebreeuwse woorden zijn het, uit het Jiddisch, eigenlijk van de Oost-Europese Joden, die heel veel invloeden ook van de Zigeuners namen, daarom is het vaak vrolijke, melancholieke muziek. En het eerste nummer is de Mirjamsbronnen. En de Mirjamsbronnen, er wordt het sprookje verteld dat de bron meeging met het Joodse volk door de woestijn en daardoor... om hun te drinken te geven. Dus bijna elke dag gingen de Mirjamsbronnen mee. Het volgende stuk heet Ganef. Het is een zwendelaar, een oplichter. Dus dat is een vrolijke muziek, dat hij lekker kan oplichten. En de laatste is een wals voor Nani. En Nani is een liefkooswoordje voor oma. Dus 3 verschillende kletspermuzieknummers.

0: Ik heb nog lang niet alle mensen dag kunnen zeggen. Ik was hard bezig met allerlei dingen die misgaan, maar dat hoort erbij. Dus bij deze hartelijk welkom allemaal. Marja had het al gezegd, maar toch nog een keertje. Heel blij met de grote opkomst. Wees gerust, ik ga niet dwarsfluiten, ik ga niet zingen, ik ga geen piano spelen, niks. Ik ga jullie kort meenemen in waar we eigenlijk voor zijn, naar Bangladesh, naar het project Mena en Yusuf. Ik sta voor een enorme uitdaging, want ik heb vijf minuten om iets te vertellen waar ik al 500.000 minuten over kan vertellen. Ik ga het proberen, bijvoorbeeld al mijn excuus als ik een heel klein beetje uitloop, maar ik ga het serieus proberen. Ja, waar begon het allemaal mee? Arjan zit even geïmproviseerd over de knoppen. Jullie kunnen dat daar zien trouwens. Triskelen, luister het. Ja, een tijdje geleden, zo'n 20, 25 jaar geleden, zijn Kees eerder dan ik, maar is allemaal nu niet zo relevant, betrokken geraakt bij het kippenproject. Dat is een hoop van jullie waarschijnlijk nog wel bekend. Februari vorig jaar dachten we, joh, het is mooi geweest, 20, 25 jaar betrokkenheid, we gaan het afronden. En alles wat er gebeurde was afronding daarvan, maar met een veel groter project aan we terug. Iets naar mijn mond toe. Oh, ik praat heel laag hoor. Het kippenproject. Iedereen herkent nog wel de plaatjes, Arjan. Ja? Kijk, het Poultry Project, zoals het daar heette. Lang geleden, begin deze eeuw. Hij mag door. Naast kippen deden we ook iets met vissen. Weer door. En weer komt de PKN daar in beeld. Nou, wij gingen dus naar Bangla om het verhaal af te ronden. Dat deden we in februari. Maar dat ging anders dan we gedacht hadden, want waar kwamen we terecht? In Dolotia. De naam Dolotia is al een keer, het woord Dolotia is al een keer gevallen, eerder vanmiddag. Het is een beetje een donkere dia. En dat is eigenlijk een heel klein beetje bewust, want wat we daar zagen was ook echt wel donker. Ik weet niet of u een beetje beeld heeft van wat u ziet, maar dat zijn vooral prostituees in donkere straatjes. Het is smerig, het is luguber, het is alles waar je eigenlijk niet wilt zijn. Wij kwamen daar, niet als bezoeker om eventjes iets recht te zetten, maar we werden er meegenomen door onze gastheer Tapan Boorman, waarover later meer, die ons wilde laten zien dat er naast het kippenproject misschien nog wel meer voor ons te doen was. Hij mag dooruit. Heel even kort over Dolodia. Wat is Dolodia? Dat is een bordeeldorp. Iets wat we hier gelukkig niet kennen. Ik zei net al, het is smerig, het is vies, het is gevaarlijk. Het is vooral heel groot. Het is een dorp waar bijna 2000, precies te tellen zijn ze niet, prostituees wonen. Die wonen daar met hun kinderen. In Bangla noemen we dat sex workers. Dat is een kreet die heel vaak langskomt. Bij die moeders, bij die prostituees, en je moet het dorp voorstellen, van, dat is echt een dorp waar gewoon een gemeenschap is, waar een bakkerij is, waar een rijwielhersteller is, alles, waar alles en alleen maar draait om prostitutie. En heel belangrijk om te weten dat die vrouwen die daar werken in de prostitutie, daar 9 van de 10 keer noodgedwongen of gedwongen aan het werk gesteld zijn. Die vrouwen die krijgen kinderen, door wat voor reden dan ook. En wij ontmoeten daar Mena en Yusuf, 8 jaar, 10 jaar oud. En Mena en Yusuf die staan symbool voor vele honderden andere kinderen die we daar ontmoet hebben. En die dan opgroeien in een omgeving waar je eigenlijk überhaupt niet wilt zijn, maar zeker als kind niet thuis hoort. Die kinderen gaan s'avonds met hun moeder mee naar het werk, moeten zich daar stilhouden. En dat gaat goed tot een bepaalde leeftijd en dan moeten ze gaan ze de straat op en heel vaak wachten ze dan een bestaan in de prostitutie, in de criminaliteit. Een compleet uitzichtloze situatie. Maar de laatste zin, dat hoeft niet zo te blijven, want wij kwamen daar ook heel hoopvol in het House of Hope. Het House of Hope is een initiatief van Church of God, Bangladesh. Een locatie vlak naast het bordeeldorp. En in dat House of Hope, daar worden de prostituees opgevangen. Allemaal op vrijwillige basis uiteraard. Die kinderen kunnen erheen. Wie wil, kan een maaltijd krijgen. Prostituees die uit het vak willen, zeg maar, die worden de handvatten gegeven om die mogelijkheid te grijpen. Die kinderen die krijgen maaltijden, die worden verzorgd, er is medische ondersteuning. Er wordt vooral heel veel begeleid bij ongewenste zwangerschappen. En sterker nog, stel dat een vrouw zwanger raakt en ze kunnen dus de tijd geen geld verdienen. Dan voorziet de Church of God, dat klinkt misschien heel raar, maar het is wel een hele mooie gedachte, voorziet hun inkomen, waardoor ze toch hun kindjes ter wereld kunnen brengen. En die kindjes, die wachten hopelijk een mooiere toekomst. Wij richten ons vooral even op die kinderen. 2 tot 250 kinderen hebben we daar elke dag gezien. Hij mag door, Arjan. Een paar fotootjes, want ik ben volgens mij nu al over mijn tijd. Dit gebeurt in het House of Hope. Dit is een voorlichting aan prostituees. U ziet ook toevallig twee nurses daar staan in het witte kleertje. Allerlei medische onderzoeken. Hij mag door, Arjan. Wat heel leuk is, ik had het net over initiatieven om uit de prostitutie te komen. Wat we een paar keer hebben mogen doen, is het financieren van een aantal projecten waarbij prostituees worden opgeleid tot coupeuse. Dit zijn toevallig hele jonge dames, maar er zijn ook klasjes met oudere dames. Deze dames zijn net geslaagd, hebben een opleiding gevolgd, hebben een naaimachine gekregen en kunnen daarmee in het normale leven een boterham verdienen. En natuurlijk de kinderen. Dit is voor een aantal van jullie een bekend plaatje uit het kippenproject ook al. Kinderen die daar maaltijden krijgen, jongens en meisjes door elkaar. Ja, het krioelt daar. Wij voelen ons altijd twee opa's.
1: Op de reis?
0: Ja. Wat daar heel, komt een beetje bij onze naam. Het MENA-project. House of Hope, MENA-project. Het MENA-project, daar werden wij echt geraakt. Dat is een huis, een safe house voor meisjes. Er zitten er zo'n 50, 55. Letterlijk in een beschermde omgeving. En waarom is dat? Dat zijn meisjes die een heel groot gevaar lopen om zelf heel jong in de prostitutie terecht te komen. De moeders kunnen niet voor ze zorgen. De vader zoekt naar het verhaal wat ik net een beetje geschetst heb. In dat safe house worden ze opgevangen. Veilige omgeving. Kleding, voeding, opleiding en natuurlijk handvatten om ook buiten dat circuit een betere toekomst te vinden. Een paar fotootjes, de illustratie. U ziet daar de staf die druk aan het koken is voor de kinderen. U ziet de Kees met een hoop kleindochters van hem op dit moment. Hij mag weer door. Ja, ik had ook een paar kleindochters. De maaltijden die daar natuurlijk voor ons heel simpel waren, maar voor die kinderen heel waardevol. En 3 per dag, hè? Ja. Dat was voor de meisjes. En waar een schreeuwend behoefte aan is, is een soort vergelijkbaar safe house voor jongens. En we noemden net de naam Yusuf al. Yusuf is een heel veel voorkomende naam. Zou hier Jantje zijn, Mena is Pietje. Maar het Yusuf project, daar gaan we hard op inzetten. En dat was een dezelfde formule voor de meisjes, maar dan voor jongens. En er is heel veel, daar is heel veel geld voor nodig. En dat geld, we zijn niet zo heel lang geleden met het project gestart. En daar stroomt best heel veel geld binnen. Ondertussen is er zeker meer dan 20.000 euro binnen. En we hebben een vliegende start kunnen maken met het Yusuf House. Veel eerder dan wij hadden durven hopen en dromen. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Op dit moment is letterlijk de status zoals u hier ziet. Het is een kantoorpand midden in de grotomgeving, maar een prima pand. Dat wordt gehuurd, niet helemaal, de bovenste 3-4 verdiepingen. En op dit moment wordt het pand ingericht. En dit zijn wat fotootjes die ik heel recentelijk van Tapan Boorman gehaald heb. Om even aan te geven wat daar in dat project gebeurt.
2: De thuiswedstrijd. Presentatie Hans Wensveen.

0: Ik ga proberen af te ronden. Want ja, nog heel eventjes, wat doen we nou precies met dat MENA en Youssef Project? Ja, drie dingen dus. We ondersteunen het House of Hope, het MENA Project en we willen Youssef Project handen en voeten gaan geven. En dat doen wij natuurlijk niet. Dat kunnen we alleen maar doen door in gedachten met ze verbonden te zijn, maar vooral door heel veel financiële middelen ter beschikking te stellen. Daar doen we ons best voor. Kinderen primair, secundair de prostituees. Het verhaal wat ik net zei, moet niet in herhaling vallen. Proberen uit de prostitutie te krijgen. Dat is denk ik in een nutshell het MENA Youssef Project. Een belangrijke dia, onthoud die. Dan mag we even door. Ja, en wat ik net al zei, we doen dat niet alleen. Wij zitten hier lekker, we drinken een kopje koffie, we luisteren naar fijne muziek en we gaan straks weer veilig naar ons eigen huis. Maar wie daar het echte werk doet, is Tapan Boorman. Dadelijk na de pauze, ik krijg net live binnen een videootje van Tapan, dus ik hoop dat dat allemaal gaat lukken. Waarin hij zichzelf even kort voorstelt, dat na de pauze. En Tapan die doet dat uiteraard niet alleen, maar die heeft een heel netwerk om zich heen. De Church of God Ministries Bangladesh. En daar werken wij al heel lang mee. Eigenlijk sinds het begin van het kippenproject. Hij mag door. Ik denk ik er bijna ben. Ja, wat ook goed is om te weten, van u denkt misschien, ja, we geven lekker geld, maar waar blijft dat geld? Hebben jullie er zicht op? Ja, we kunnen uit eigen ervaring zeggen, dat is echt een ervaring van 20, 25 jaar, dat eigenlijk alle centen zeer goed besteed worden. En wat we tegenwoordig doen, dus de media zijn wat toegankelijker. We krijgen nieuwsbrieven, we krijgen fotootjes van dingen die geïnvesteerd zijn. Dus bijvoorbeeld een generator, ziet u daar staan. Nou, als dat ding gekocht is, krijgen wij een fotootje dat hij daadwerkelijk in gebruik genomen is. Elke maand krijgen we een nieuwsbrief. Nou, dit is alleen maar even een voorbeeld om aan te geven dat er korte lijntjes zijn met Bangla en korte verslaglegging. Ik denk ik er doorheen ben, misschien nog één. Ja. Meer weten over MENA Youssef, ja, en dat wilt u, dat weet ik zeker. Kijk dan vooral eens op onze website, menayoussef.nl. En als u nou zegt van ik wil eens een keer wat meer weten en ik nodig Kees en mij graag uit voor een andere bijeenkomst, dan komen wij heel graag. Maar waar we natuurlijk het meest om verlegen zitten zijn nu uw middelen. En het werd er straks in de dienst al gezegd van eerlijk delen, dat is misschien wel een heel mooi iets. Dus laten we daar vooral voor gaan. Die financiële donatie komen we straks nog even op. En we hopen vooral dat u op dit moment een beetje geraakt bent door waar we bezig zijn. En ik ga nu denk ik gauw door met de muziek. Ja, dank voor de aandacht.
1: Mooi gezicht, Wouter. Ik ben meer van de muziek. Je was even in de wachtkamer, Huub. Maar dit is natuurlijk ook een belangrijk verhaal. Huub... Die gaat heel flink in zijn eentje een paar in het midden gaan staan. In het midden gaan staan. Huub en ik kennen elkaar al een tijdje lang van de muziek die vaak in Lisse gemaakt wordt. En Huub zingt dan indrukwekkende, of vertederende of hele mooie luisterliedjes. En dat gaat hij er nu twee van brengen. En na Huub houden we pauze. Ik geloof dat de dames een hapje geregeld hebben en de diaconie iets te drinken. En die pauze houden we niet zo heel lang. En dan gaat de piano wat lawaai maken. En dan hopen we dat jullie allemaal weer terugkomen. En dan krijgen we John Sedelaar, die zit daar. En dan komen er een paar stukjes met de klarinetten. Ga je gang.
2: Oké. Goedemorgen. Middag. Na zo'n heel verhaal is het dan wel even... wel lastig van de liedjes die ik ga zingen. Want het zijn eigenlijk een paar rare liedjes. Dan moet ik zelf eventjes de knop omzetten. Maar ik ga het gewoon doen. Het is een liedje geschreven door Marie-France Dane en op muziek gezet door Mil Kools en gezongen door mij. En het heet De Dode Maan. De dood gaf die avond een groot banket ter ere van drie die hem minden. Hij had zijn kring rond de tafel gezet, een dove, een stomme, een blinde. Ze dronken champagne en hadden veel pret en de dood was in smoking verblindend. Hij had nog eens extra zijn zijzen gewet. Het feest was in een moord opwindend. En na diner sprak de dood hen toe. Hij zei, ik word oud en ik voel me gauw moe. 3 in 1 is voor mij te veel.

vervangen door het moede idee dat hij lang niet genoeg had geleden. De dove sprong op en sprak tot de dood. Ik heb me vergist, was een mens in nood. Mij werd jeugd en het licht gegeven. Mijn ogen willen verder leven. De blinde van schrik op zijn stoel versteven wist hoe de dood naar hem loerde. En hoewel hij ook naar de dood had verlangd, was het plots dat iets in hem roerde. Hoewel hij de dood nooit had kunnen zien, leek ieder die hem het eind van zijn kwalen. Maar nu de dood zijn grafstem liet horen, was er angst in zijn hoofd komen dwalen. De blinde stond op en sprak tot de dood. Ik heb me vergist, was een mens in nood. Mij werd jeugd en muziek gegeven. Mijn oren willen verder leven. Was geschrokken van de drie, was de stomme die zien kon en hoor. Hij had ieder woord van de dood gehoord en voelde zijn blik en een boren. En hoewel de stomme ook naar de dood had verlangd, alleen niet zo sterk als de anderen, bedacht daar hij niet spreken kon wat hij moest doen om zijn lot te veranderen. De stomme sprong op en schudde van nee en wees naar zichzelf en naar de

Toen is de dood uit zijn stoel gerezen en keek hen om beurten aan. Hij zei dat ze van hem niets hoefden te vrezen en dat ze naar huis konden gaan. En de dood met zijn zeis is de nacht ingegleden, zonder smoking en stil langs een deur. Hij had het niet eens op die drie begrepen.

0: Het volgende liedje is, ik zie toch wel wat generatiegenoten zitten hier zo. Het is een liedje van Jaap Visser. Dat heet Het Sprookje. En wellicht kent u het. En als u het niet kent, dan hoor u het. Een koning had dus 5 zonen en een prinses. Zij nu had goudblonde lokken en ogen als mieren die niet konden jokken en ze was de jongste van de 6. Maar deze prinses was huwbaar. Vaak gingen de koning en zijn zonen vroeg op pad en de joegen ze de hele dag terwijl zij thuis te dromen lag en wachtte op. Ze wist niet wat. En deed ze een stap naar buiten, dan lagen een vreemde prins in het gras. Vreemde prinsen te fluiten, die wisten al lang hoe laat het was. En de koning zei, ze kan krijgen wat ze blieft, ze kan vrijen met de lakeien. Ja, maar zei de zoon, ja, mijn vader, maar dat is geen liefde. En toen kwam er 3 maal aan de poort om over liefde te vertellen. En de eerste was een geleerde, en de tweede was een vreemde snoeshaan. En de derde was Hans. En de geleerde moest beginnen en die zei, liefde is minnen en samen zijn, mijn is dijn is nieuws beginnen. Genegenheid, samen in zee, geen ach, geen wee, maar hola, hey. Genegenheid. En liefde is niet houden van, je kan van zoveel vrouwen houden, je kan met zoveel vrouwen trouwen als je daar wat in ziet. Maar liefde is dat niet. Je houdt van kip met appelmoes. En toen kreeg de prinses, want ze hield ontzettend veel van kip met appelmoes. En toen hadden de geleerden over amor en caritas en wat het verschil daartussen was. Over agape, eros en philia en over een diner voor 2 met dansen na. En de prinses was stil en zo luisterde ze. En toen ze wat mocht vragen, fluisterde ze. En zoenen. Zoenen staat niet in Van Dalen en Koenen, zei de geleerde. En toen mocht de vreemde snoes gaan. En die zei, o, hoe bestaat het dat ik hou van een lelijke vrouw, zo lief, zo zacht en toch zo lelijk als de nacht, o, zelfs als ze lacht. Hoe bestaat het dat ik hou van een lelijke vrouw? Ik sluit mijn ogen en het hand sluit in mijn hand, precies zo fijn als zij moet zijn als wijn, die je zacht ondermijnt, overmand. Dan weet ik dat ik hou van een beeldschone vrouw die de zon verduistert, die meer zingt dan fluistert, naar niemand luistert. En dan oog ik naar de vrouw waarvan ik hou. Maar als ze langsjokt, als een paard, een lelijk paard, de kop omlaag, de vormeloze dijen, de kinderen doet schreien en schichtig springt en jachtig verder jaagt, ja, dan oog ik naar de vrouw waarvan ik hou. Ik sluit mijn ogen, dat is dom, want ik weet niet goed wat ik moet doen met deze vrouw. En toen mag Hans. En Hans zei, ja, ik weet het nog niet. Maar het moet een meisje zijn met prachtige kleren en goudblonde lokken, met ogen als mieren die niet kunnen jokken. Een mond als van honing en dan scherp als een mes. En hopelijk is haar vader een koning en zij een prinses. Maar ze moet Liesje heten. En toen keek de prinses hem aan. En ze zei, ik heet Esmeralda. Maar zeg maar Liesje.
1: Dus het is de bedoeling dat jullie heel veel gaan eten. En Inge had 3 verschillende dingen.
2: Ja, heel gezond. Heel gezond. Eentje zit dopertjes en geitenkaas. Er zitten lepeltjes bij. En eentje met wortel en roquefort. En tortillas met wat rucola en zalm. Dus jullie kunnen kiezen.
1: En er zijn nog zoutstengels ook voor de kinderen en tomaatjes. Dus jullie mogen lekker naar achteren.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
8: De omroep van de Bollenstreek.
7: Dit is Bo.
8: Met het nieuws van 9 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
10: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
9: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
11: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
9: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pulcaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
13: Slaap je goed, dan leef je beter.
14: Met een bed van Boekhaar Slaapcomfort.
15: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
12: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar slaapcomfort. Wasbekenlaan 67 Sassenheim.

0: Niccolò Paganini schreef zijn compositie voor eigen gebruik en verlegde met de kunst die hij zo vastlegde de grenzen van wat een mens voor mogelijk had gehouden op de viool. Ja, fabelachtig was de Europese concertcarrière van de componist en violist Paganini. Die leefde van 1882 tot 1940. Maar de roes duurde maar kort. Paganini was 45 toen hij voor het eerst buiten Italië op tournee ging. Ja, syfilis en ander ongemak deden hem 6 jaar later als een reizend fenomeen met de fut gaan. Ja, het oeuvre dat hij naliet omvat onder meer 6 vioolconcerten. Ja, en het werk dat hij juist kon beluisteren was zijn 2e vioolconcert. Ja, en hiermee opende ik het uurtje andere muziek op Bo. Ja, elke zondagavond van 8 tot 9 kunt u genieten van de mooiste klassieke muziek om even rustig bij te ontspannen en lekker bij weg te dromen. Ja, en als u wilt kunt u op woensdagavond dit programma nog een keer beluisteren. Kortom, welkom bij
1: Bolero. De mooiste klassieke muziek met Peter Gasseling.

De Vijfde Symfonie van Gustav Mahler. Ja, 1901. Het jaar waarin Mahler begon aan zijn Vijfde Symfonie. Was ook het jaar waarin hij zo ernstig ziek was dat hij zijn functie bij het Weens Philharmonisch Orkest neer moest leggen. Ja, hij was bijna overleden aan zijn ziekte. En Mahler die werd geobsedeerd door de dood. Ja, en die dood die had ook een sombere weerklank in zijn Vijfde Symfonie. Behalve in het vierde deel. Ja, dat is een zuivere liefdesverklaring aan Alma Schindler. De jonge vrouw waarmee Mahler zich in 1901 verloofde en een jaar later trouwde.

Vincenzo Bellini, ja, die stierf voor zijn 24e verjaardag. Maar toch slaagde hij erin, tijdens zijn korte leven, een aantal opera's te componeren die niet meer uit het huidige repertoire weg te denken zijn en getuigen van een hoogst persoonlijke, invloedrijke stijl. Ja, Bellini, dat was een man vol tegenstellingen. Hij was schijnbaar zeer kwetsbaar, ontzettend begaafd en werd vooral door vrouwen op handen gedragen. Maar ja, zijn brieven echter tonen hem ook als een nijdig iemand die zonder reden jaloers werd en lang niet zo overtuigd was van zijn eigen kunnen, als men wel denkt. Ja, en zijn hele loopbaan lang zou hij aan de goede bedoelingen van zijn collega's twijfelen. Maar met Norma creëerde Bellini één van de beroemdste sopranenrollen ter wereld. En bovendien is het nog altijd één van de meest populaire operatitels uit het hele repertoire.

de top 5 van de meest populaire Mozartstukken staat bij heel veel mensen Eine kleine Nachtmuziek. Ja, deze verrukkelijke serenade voor strijkers is zo stralend en evenwichtig en toegankelijk dat je bij het luisteren ernaar een glimlach nauwelijks kan onderdrukken. Heerlijke muziek.

Wilt u zelf ook uw favoriete klassieke muziek aanvragen? Ja, dat kan. Stuur ervoor even een mailtje naar peter.gasseling@bollestreekomroep.nl.

0: Tja, en met het romance Cantabile voor piano, fluit, bassoen, hobo en strijkorkest van Ludwig van Beethoven zijn we helaas alweer aan het einde van dit programma gekomen. Ja, ik dank u hartelijk voor het luisteren. Goed, we sluiten vandaag af met het Adagio uit het vioolconcert nummer 1 van Max Bruch. Ik zou zeggen, tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Doeg.
1: Bolero is een programma van Peter Gasseling.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
5: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
4: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
6: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
4: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
5: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
7: De omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort, Wasbeekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Hemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Hemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Dit is Bo.

0: taking a hike to the heating.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjerijs in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Ah! Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
12: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.